0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
7: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden. Om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
6: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
8: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Die dingen, dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
6: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
9: Music Matters. Hallo, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Thomas en Sien. Ik zie in de berichtenbox dat de wheelies echt zo tot op het gaatje zijn doorgegaan. Tot net voor 12 uur hebben ze Roos van Akker een gelukkige verjaardag gewenst.
9: Dat is mooi, dat is mooi.
10: Ik denk ook wel dat ze blij is dat het voorbij is.
9: Ja,
10: dat
9: ik
10: ook.
9: Denk het ook.

0: Het is misschien wel vroeg voor een bekentenis, maar toch. Voor toch makkelijk eeuwig en drie dagen altijd een beetje verliefd gebleven op Tanya Donnelly van Belly en Feed the Tree.
1: Dan ga je moeten vechten met Iwijn, hoor.
0: Oh ja, maar dat wil ik wel eens proberen. Dat wordt een gezellige worstelpartij, ja, denk ik dan. Ja, meneer, we vallen op dezelfde types. Muzikaal gesproken. Ja. En blijkbaar gaat het nog verder dan dit. Ik ga daar verder mee geen zorgen over maken.
1: Nee. We kunnen afronden.
0: Ja. Mooi.
1: Je hoort natuurlijk Feed the Tree en over voeden gesproken. Onze collega's hebben gisteren zowat de hele radiovloer, ook de andere zenders, gevoed met een gigataart.
0: Ja, maar jongens toch.
1: Roos van Akker.
0: Ja, er zijn beelden van op de video, moet je maar eens kijken. Ja. Belachelijk grote taart, daar moesten echt de wagen, de zetels voor plat gelegd worden om die taart hier binnen te krijgen. Ze hebben de voorgevel er ook moeten uithalen bij Willy, maar het is gelukt.
1: Ja. Maar ook wel een beetje classic Willy, nu ligt die taart daar nog, inclusief de gebruikte bordjes. Ja. En dat kan ik niet zo goed aan.
0: Je waart echt
1: ik
0: zo
1: ben dan
0: boos als een moeke op alle vervelende kindjes van Willy. We zijn gelukkig met niet zo heel veel, maar...
1: We zijn met zo weinig en we pakken nog het meeste plaats in van iedereen met al onze rommel.
0: Het is waar. Je had echt iedereen hier bij Willy met ezelsoren in de hoek gezet, mochten ze aanwezig geweest zijn. Maar dat is niet zo. Ja. Ik kan het straks nog doen.
1: Nee, want er is niemand op dit moment. Ze zijn allemaal vertrokken. En ze gaan waarschijnlijk tegen 10 uur binnenwaaien.
0: Wat bellen liggen blazen. Ja. Wat een feestje gisteren. Je voelt het. Ja. De sfeer is goed, vrienden. Dus lichte frustratie.
1: Had die taart dan toch in de frigo gezet, dan konden wij daar nog van eten. Nee,
0: dat is ook
1: nog
0: eens taart bedorven. Van... Ik weet niet, 1,5 meter bij 3 meter. Welke frigo had geen gedachten?
1: Inloopfrigo, hier in de brasserie.
0: Inloopfrigo. Ja. Dat ik daar niet aan gedacht had. Vrienden van Willy, je voelt het, de sfeer is goed. Probeer hier nog over te gaan. Berichtjes zijn welkom via de Willy-app. Goedemorgen. Willy. Music that matters. We gaan een theetje hebben, iets aan. Linde thee of zoiets van...
1: Je gaat alleen maar erger maken.
0: Ik weet niet, sorry. Ik hou het hierbij. Dank je wel.

0: Refugee van Tom Petty. Een heel goede morgen, vrienden. Hartelijk welkom. Ja, Pieter is, was daarnet nog even Placebo aan het rijden. Die is een deep dive in de teksten van Brian Molko aan het doen. Hoe sterk is die ene zin? Take my advice. I never use it. Vervolgd ja. Door nog een bericht. Kan aankomen, zo vroeg in de ochtend. Dus, ik vind, Pieter, ja, ik snap u.
1: Ik vind het wel frappant, wat we er gisteren ook nog over. Je hebt echt twee soorten mensen. Je kan mensen echt verdelen in de groep die naar teksten luistert en dan een groep die naar de muziek luistert. Ja. Ik zit duidelijk in de tweede groep.
0: Ik ook. Ik, ja.
1: Van mijn favoriete songs, ik kan zelfs niet zeggen waar ze over gaan. Ik luister niet naar, zelfs als het Nederlandstalige songteksten zijn, ja. Moet ik echt al wel denken waarover gaat het eigenlijk. Ja, ik luister er niet naar.
0: Zolang je niet echt te vrolijke Polonaise inzet bij een hartverscheurend lied dat over misbruik gaat en zo, is dat van ja. Nog wel. Hè.
1: Dus,
0: dat gaat wel voor gehad. Sorry.
1: Vanmorgen, ja. Letterlijk vanmorgen in mijn wagen dacht ik nog, stel dat ik ooit zou trouwen, het zit er niet aan te komen of zo, maar okay. Kan ooit nog gebeuren.
0: Ja.
1: Dan moet ik echt opletten qua openingsdans en zo, dat ik niks raars neem. Ja.
0: Nee, goeie tip.
1: Overigens zou ik nooit een openingsdans doen. Maar
0: nee, eerder een afsluitdans, omdat je wel liefst vroeg naar huis en niet al te veel kosten natuurlijk. Nee, op
1: vooral niet dansen. Ja, allee,
0: altijd zo.
1: Of in groep, maar niet met twee. Zo. Nee.
0: Ah, niet met twee.
1: Nee.
0: Echt de horrele piep direct met een trekzak
1: ja,
0: en, op,
1: met iedereen,
0: en knallen
1: ja.
0: Maar met een doedelzak.
1: Groepsdans.
0: Schitterend. Ja. Zeg, jij wanneer is dan?
1: Ja.
0: Nee, daar even
1: ik zal Pieter Jan vragen. Hè?
0: Ja, ik zal straks eens aan Pieter Jan vragen. Ah, nee, hij moet aan u vragen, zo is het. Ja, sorry. Ik heb goed nieuws voor mensen die ik lotgenoten zou durven noemen wat de hoofdbegroeiing betreft, zal
1: ik
0: zo zeggen.
1: Ik ben heel benieuwd, maar ik wou nog even terugkomen op een huwelijksaanzoek.
0: Ja?
1: Ik ben wel echt ook zo vooruitstrevend dat ik het zelf zou vragen.
0: Ook dat
1: ik zie
0: nog.
1: Dat Pieter Jan dan het moet vragen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is goed. Voilà. Zou je luisteren, Pieter Jan?

0: Stads24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Stads24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Stads24. DSM.
3: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
2: DSM Keuken.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
5: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wit-wit?
7: Of net niet wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
10: Thomas en Sien.

0: in een flesje van Alice May.
1: Goedemorgen, het is 14 oktober. Je sprak net, Thomas, dat je je lotgenoten wou... Ja, een hart onder de riem steken.
0: Kort, hè.
1: Is het iets met Winnie de Pooh te maken? Die is ook jarig vandaag.
0: Nee, maar goed dat je het zegt. Dus ook sowieso alle hulde aan Winnie de Pooh. Daar wil ik straks eventueel nog even over hebben. Maar eerst even focus op het feit dat het op 14 oktober ook, stel ik vast, Be Bold and Be Free Day is. Dus voilà.
1: Dus wees kaal en wees vrij.
0: Ja, wees lekker vrij, wees lekker kaal. Voor zover ik het kan inschatten, is het een oproep om niet te gaan klooien als je kaal wordt.
1: Dus geen pruiken.
0: Begin niet te mossen. Als ik zo sta en mijn hoofd en plak hier nog een stuk op vast, dan lijkt het alsof ik niet kaal ben. Iedereen ziet het. Neem je lot in eigen handen. Ga er gewoon mijn gilet overheen. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. En sta vrolijk te glimmen met je kale schedel. Ik wil bovendien ook nog een kleine opmerking maken. Als het over kaalhoofdigheid gaat, is het vaak over mannen dat het gaat. Sorry daarvoor. Er zijn ook heel veel kale vrouwen. Of vrouwen die stukken haar missen, ook niet leuk. Want misschien nog minder aanvaard is een kaal geschoren.
1: Dat is een eufemisme, sorry, maar...
0: Ah, wel, ja, ik wou het voorzichtig aanbrengen.
1: Je kan vrouwen echt niet toespreken, maar zet je gewoon onder de douche met je gilet. Nee.
0: Nee.
1: Dat gaat niet.
0: Dat is waar. Ja. Dat is waar. Dus voilà, daarmee dat ik het taboe bespreekbaar maak.
1: Oké.
0: Je had het zo niet aan.
1: Dus vrouwen mogen dat vanaf nu wel dan? Of jij wilt het taboe... Ja, oké.
0: Okay. Ja, maar kijk, ik daar. Ik wou nu... Ik het nu dat ik Skunk & Nancy ga draaien, ziet dat van hier, maar... Allee. Skin bijvoorbeeld, lijkt er toch meer dan sierlijk mee weg. Maar goed, het wordt weinig benoemd. Dus ook voor dames die wat haar kwijt zijn. Be bold and be free. Oké, goed.
1: Super lief.
0: Ik heb toch het gevoel dat ik een verkeerde toon aan het zetten. Dit is David Bowie, goedemorgen.
1: Het is wel jullie slecht seizoen dat eraan komt, hè.
0: Ja,
1: koud.
0: Fris, hè. Trek tot aan mijn staartbeen dan, hè. Tot het iets op uw kop en. Niet gemakkelijk, zie. Niet gemakkelijk, maar nee, genoeg over ons. Leven de vleesklakken. Goeiemorgen.

0: Ja, Willem, ik zie het. Ik ben mijn best aan toen hij een foto gestuurd van zijn uitdunnende kruin. En dat op Be Bold and Be Free Day. De Gillette dient zich inderdaad aan. Ik zie het. Niet erg. Maar goed.
1: Er zijn al heel veel mensen die thermos hebben gestuurd. En we kunnen opgelucht ademhalen. Want dat moment komt er inderdaad aan. Je kunt gewoon even over die thermos hebben.
0: Ja, is goed.
1: Kan niemand meer iets fout zeggen.
0: Nee, laat het dan.
1: Ja. Als je wil meespelen, dan stuur je thermos in de Willy-app. We spelen zo meteen met twee Willy's. Je moet zoeken welke artiest er nog niet bepaald goed wakker is. Nu, vrijdag, komt het nieuwe album van Eels ook uit. Met onder andere dit nummer erop. I'm on stand.

0: is de goat. Voilà, dat is gebeurd. Woorden, ghost.
1: Er zijn al heel veel mensen wakker. Er zijn al heel veel mensen die thermos hebben gestuurd. Maar je kan er nog bij. We gaan zo meteen spelen naar Manic Street Preachers met twee wheelies.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
3: op dij. Tadaa, nieuwe keuken. Helemaal binnen budget.
4: Maar uw ijskast kan niet open.
3: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
4: Ja, dan kan het, ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Thomas en Sien.
8: Ja!

0: Your Love Alone is Not Enough van Manic Street Preachers.
1: Hoog tijd om een thermos weg te geven, of toch hopelijk als een van de twee Willys aan de lijn zometeen de juiste band of artiest herkent. We spelen met Sarah. Goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Hi, Sarah.
1: Hey, Sarah, wat brengt deze woensdag voor jou?
2: Ik ga van de middag naar de kermis in Oostende.
0: Ah,
1: oh, leuk.
0: En is dat dan met, sorry voor de indiscrete vraag, misschien met de kinderen, of ga je gewoon zelf voor de pret?
2: Nee, gewoon zelf.
0: Nou, maar zalig.
1: Wat is je favoriete attractie, Sarah?
2: Dat weet ik nog niet. Ik ben nooit naar de kermis geweest, kinder, dus maar alles daarop gaat.
0: Alles daar rond gaat. Toch wel keuze.
2: Rond en rap, en ja.
1: Rond en rap. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, Gert.
1: Ook kermisplannen deze namiddag?
3: Nee, helaas niet. Nee.
0: Toevallig.
3: Gewoon een werkdag.
0: Ja. Ja, het kan niet altijd kermis zijn, hè?
3: Nee,
0: kill me. Ja, goed. Gert en Sarah. Het is om ter snelst te raden welke band of artiest niet bepaald wakker is. Als je denkt te weten, roep je naam. We stoppen de opgave. Is juist, dan ben je de thermos. Is het helaas pindakaas verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. De verliezer wint een klakke van Willy. Is het goed?
2: Ja. Yes.
3: Is goed.
0: Oké. Gert en Sarah, opgelet. Dit is vandaag de opgave. Rustig, jongens.
2: Ik weet het.
0: We hebben allemaal wat gedronken. Rustig.
1: Ja, maar zeg, Sarah is kei-enthousiast. Dat is superleuk.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, maar het is niet dat het al een uur was om zo bezopen te zijn. Goedemorgen. Dag, Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Wie denk je gehoord te hebben?
2: Lenny Kravitz.
0: Maar zou het kunnen? Laten we eens luisteren.
1: Gert, ja, Gert bevestigt al.
4: Duitje al hangen. Ja. Hier is hij. Yo, Lenny.
2: Yay.
0: Zeer goed. Zeer goed. Ja, gefeliciteerd. Sarah, de thermos is voor jou. Gert.
2: Dankjewel.
0: Jij moet het voorlopig met een klak stellen. Hopelijk ben je daar ook
3: blij. Niet erg. Ja, nog leuk.
0: Kijk, voilà. Veel plezier daarmee. Sarah, dankjewel. En Gert, bedankt om mee te spelen. Heel fijne dag. Ik heb weer dat beeld van Wim Oosterlink verkleed als een Barbie-pop van Lenny Kravitz voor mij. Dus ik moet het even afronden, want ik ga heel snel naar het toilet rennen nu. Dit is Lenny Kravitz.

0: iedereen is mee met het feit dat Wim Wosseling zich in Lenny Kravitz had verkleed.
1: Ah ja, nee, ja, ja, nee, nee. In de Barbie-pop van
0: ja,
1: Lenny
0: wel,
1: Kravitz.
0: Want hij geeft dat heel de avond weg. Heel de week, elke avond, zo is
1: ja,
0: het.
1: Klopt, klopt. En het is wonderlijk hoe goed Wim daarmee wegraakt met die outfit. En zelfs in de plastieke doos ziet hij er zeer shiny uit. En helemaal zichzelf, dat is mooi. Dit is Jay Burnett. Love is on my mind.

0: in My Place van Coldplay. Het nieuws van 8 uur komt er al bijna aan, vrienden. Ik weet niet, misschien straks mag ik het al eens over mode en style hebben eventueel. Als dat mag, hè. Ik weet niet of er een dag voor is.
1: Maar... Waarom spreek je nou ook zo style
0: om,
1: uit?
0: Om gewoon nog wat chic te doen.
1: Je bedoelt stijl.
0: Ja, juist.
1: Ja. Past het bij een kaal hoofd of niet?
0: Ik denk het wel. Dat is zeker niet in de weg te staan. Okay. Allerminst zelfs, nee. Integendeel. Nu je het bedenkt.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
5: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
4: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
6: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
4: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
7: I'm happy, I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also. We had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
4: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
2: Willy, music matters.
8: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom bij Willy.
3: Thomas en Sien.
8: Sien ligt dan nu aan mij, dus er ligt al maanden
9: ja.
8: Een Russisch oorlogsschip voor onze kust.
9: Ja.
8: En wie heeft dat ontdekt?
9: VTM Nieuws.
8: VTM Nieuws, oké. Niet Defensie, nee.
9: Is dat maar, dan Freek Braakman himself? Is hij daar gaan patrouilleren? Nee. Misschien bij zijn vliegtuigje.
8: Ja, Farouk met zijn rubberboot.
9: Ja.
8: Ai. Maar dus, ja. Ongelooflijk kijken. Dus,
9: Spasiba?
8: Ja, ja. Spasiba!
9: Miljaas afgoed!
8: Hey.

0: Avalon van Foo Fighters. Ja, ik heb toch het gevoel, dus ja, we hebben een beetje onthutst door het nieuws dat er blijkbaar dus al maandenlang een oorlogsschip, een Russisch oorlogsschip, voor onze kust ligt. Maar geen probleem, het is ontdekt. Het is geregeld, namelijk VTM Nieuws heeft het gespot. Dus dat moet je me even proberen uitleggen. Maar dus Theo Franke, die minister van Defensie uiteraard, die om de haverklap op de socials nu toch zijn een bolder staat af te lachen met een of ander half skutraket op zijn schouder op een of andere suffe defensiebeurs. Maar gewoon zien, er ligt een Russisch fregat achter jou. Daar, in het water, Belgisch water. Nee, daar hebben we het laatste. Hebben Freek Braakman eigenlijk voor nodig.
1: Maar Defensie heeft nu wel gezegd, we're on it. Hè?
0: Ah ja, nu,
1: Wel.
0: We gaan even een wafel op de dijk eten en dan gaan ze een keer kijken wat er mee zit.
1: Ja.
0: Bo, vragen genoeg voor Freek, nu al. Maar dat is voor straks, ons goed nieuws, Willy.
1: Je had gezegd dat jij het over fashion wou hebben, maar misschien is het een beetje ongepast.
0: Het staat er wel. Het is voor straks. Ik voel het ook. Ik ben nog een beetje... opgedraaid.
1: Ja, ik snap het.
0: Ik ga even koffie over mijn ruggengraat gieten. Is goed.
1: En Frank bellen voor het weer?
0: Zeer goed.
1: Oké.
0: Dank je wel.
1: Goedemorgen. Welkom bij Willy.
0: Koekske misschien?
1: Ja.
0: Koekske, ja. Willy. Music. That matters.

0: die oorlogsbodem. Het is maar 130 meter ook natuurlijk. Dus waar, we moeten het ook wel een heel scherp oog hebben om dat te zien liggen voor onze kust dan nog. Een oorlogsschip. Ze hadden misschien op de zijkant een oorlogsschip moeten kalken met een borstel, eventueel. Goed, stay van Sky.
1: De Weerwilly.
2: Ja, goedemorgen Frank.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik denk dat wij op zich bellen bij aanvang van een prachtige dag, nee?
3: Dat klopt inderdaad, yes. Ja, dat is zo. Het wordt een mooie nazomerse dag. Met ja, wel plaatselijk eventueel wat ochtendgrijs, hè, dus wat nevel of mist. Maar dat gaat wel opgeruimd geraken. Dan krijgen we een mooie zonnige periode. Enkele stapelwolkjes links of rechts in de loop van de dag. En temperaturen die op dit moment ja, toch op veel plaatsen onder de 10 graden ook zitten. Maar ja, we gaan daar dan toch een graad of 10 bij doen. Dus we komen uit op 18 graden deze namiddag. Dus dat wordt echt genieten, zeker met dat zonnetje erbij. In 18 graden, zeker na de middag. Ja, dan nodigt uit om naar buiten te gaan. Dat is een feit.
0: Dat is zeker. Dat is fantastisch nieuws. Kunnen we dat even zo houden? Want ik vind het wel leuk. Dat op die manier is dat de nazomer toch heerlijk. Ja.
3: Ja, vind ik ook. Vind ik ook. En het, we houden dat nog eventjes vast. Morgen bijvoorbeeld wordt alweer een mooie dag met na het ochtendgrijs opnieuw veel zon. Nou, of geen wolken, zelfs wat hogere wolkensluis eventueel, maar de zon heeft daar helemaal geen moeite mee. En het wordt nog iets warmer. Dus donderdag, dus morgen gaan we richting 20, 21 graden op de meeste plaatsen. En dat is in de schaduw. Hè. Dus in de zon voelt het allemaal nog net iets warmer aan. Nee, topdag dus, vrijdag. Ja. Dan is het wel zo dat er een regenzone eraan komt. Hè. Dus dat zal vooral in de namiddag zijn. Dus in de voormiddag beginnen we nog op veel plaatsen met zon, maar dan gaat de bewolking toenemen en dus na de middag begint het dan te regenen, eerst aan de kust. En pas later in de namiddag ook in het oosten van het land, aan de voorzijde daarvan, kan het wel nog redelijk goed opwarmen met 18 graden aan de kust, 19 in het centrum. En mogelijk in het oosten waar de regen het laatst aankomt, kan het ook vrijdag nog 20 graden worden.
0: Oké.
2: Okay. En het weekend dan ook nog, Frank? Belangrijk voor veel mensen, denk ik.
3: Ja, nee. De wind draait naar het noordwesten. Dus dan gaat die warmte verdreven worden. Wordt het een pak kouder. 13, 14 graden. Okay. Met ja, toch eerder wat wisselvallig weer. Details zijn nog wel moeilijk in te schatten. Maar zaterdag toch een paar buien. Ja. En zondag zou het later we dat gaan regenen. Okay. Dus ja, ik wil alleen maar zeggen dat je moet profiteren van de dagen die er nu nog zijn en zullen komen.
2: Dat gaan we doen en morgenochtend praten we verder. Dankjewel, Frank.
3: Dat is goed, tot dan.
2: Bye bye.
1: De Weerwilly.
2: Oh, dit is eentje van vroeger nog. Surfcurse Disco.

0: Circus.
1: En ja, natuurlijk zijn er heel veel Willys, net zoals Veerle, die naar onze Willy Escape uitkijken. Dit weekend vertrekken ze naar de Dolomieten.
2: Zeg, lucky ball.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
3: Kom aan,
4: maar nee, de frituurbrand.
2: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
6: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt!
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
12: Thomas en Sien. Willy.

0: Connection van Elastica. Er is een bevreemdend bericht binnengekomen van Bjorn. Het gaat als volgt. Open. Dubbele punt. Slagankers 125 mm. Soudal, MA, potloden, vulplaatjes, 4 mm blauw, chemisch anker, C100. Is dat gewoon communiceren met de oorlogsbodem net voor onze kust. Gevolgd door, sorry, verkeerde app. Ja. Oké.
1: Ik hoop dat wij geen staatsveilige informatie hebben gedeeld, maar goed.

0: poepoe film geweigerd, omdat het op het internet nogal veel werd gemeld en ook een beetje gelachen. Winnie de Pooh, die wordt daar al jaren vergeleken met de Chinese president Xi Jinping. En eens je dat weet en je let op dat ronde bolletje van Xi Jinping en die wenkbrauwpjes die ook zo'n beetje naar beneden zo in een hoekje staan, ja, kan je het nooit meer ontzien. Ja. Maar ik ga afronden, want de Chinezen, ze luisteren overal mee.
1: Dat is zo met de metabril.
0: Ja, zeker, ja. Wel.
1: De vraag daarom in Polkepap vandaag is: wie zou jij het liefst als XL-knuffelbeer uit een grijpmachine hijsen? Je moet denken aan zo'n Luna Park vol, ja, met van die... Maar je moet echt denken XL, dus de grootste knuffelberen die daar zijn.
0: Ja, oké.
1: Wie zou je het liefst grijpen? Mm-hmm. Dus ofwel Tom van Laren, Admiral Freebie,
0: ja, ja,
1: ofwel Mick Jagger.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Het zijn twee andere soorten knuffels.
0: Ja, zeker. Ja. Ik voel een groter knuffelgehalte bij Tom van Laren.
1: Ja, maar Mick Jagger is zo wat beziger, dus ik denk dat gemakkelijker vast te grijpen.
0: Ja, dat wel. Rapper prijs met Mick.
1: Ja, dus ik kies voor Mick, sowieso.
0: Warmere gezelligheid, denk ik wel, met Tom. Maar goed, het is aan jullie om te kiezen. Met wie, of liever wie, zou je het liefst als XL-knuffelbeer uit een grijpmachine hijsen op de kermis of een Lunapark naar keuze? Tom van Laren van Admiral Freebie of Mick Jagger van de Rolling Stones? Laat het weten via de Weeria.

0: and that's not my name. Het is 8:30.
1: Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat het allereerste boek van Winnie de Pooh uitkwam. Misschien wel de meest knuffelachtige beer die er bestaat. Mm-hmm. Daarom vroegen wij ons af, wie zou jij het liefst als XL knuffelbeer uit zo'n grijpmachine in het Lunapark hijsen? Je kon kiezen tussen Tom van Laren en Mick Jagger. En het is misschien niet geheel onverwacht met 66% van de stemmen. Tom van Laren geworden.
0: Overtuigend. Bolleke

0: Zeer in het sfeertje van Old Man van Neil Young eigenlijk. De nieuwe van Kings of Leon. My Whole World.
1: Ik weet niet of het schip van 129 meter dat aan onze kust is gespot door VTM Nieuws in het goede nieuws van Freek Braakmo valt.
0: Wie weet.
1: Maar we gaan het horen. Dat is voor na Morrissey en Noordkaap.

0: Beste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
1: Socks, drugs en rock'n'roll.
0: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music matters. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik.
4: Speel nu mee, online of in je winkel.
5: Eurodreams.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce and Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Veel mensen denken...
17: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
16: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
18: Keer om, keer om, oh, keer...
16: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
17: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
18: Keer om.
16: Oh, dus stap af van...
17: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
16: Stap eens op je bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
0: Thomas en Sien.
19: Yeah.

0: piepjonge Stijn Meuris, hè.
1: Arme Joe in de versie van Noordkaap. We gaan naar Freek Braakman.
2: De Goed Nieuws Willy.
1: 14 oktober, goedemorgen Freek. Wat heb je vandaag voor ons?
3: Goedemorgen, ik heb goed nieuws voor jullie. Wat had je gedacht?
1: Yes.
3: Ik wil het verhaal vertellen van mijn nieuwe held, misschien toch wel, Anthony Brown.
0: Oh, okay.
3: Dat is een klusjesman, onderhoudsman moet ik eigenlijk zeggen, van openbare zwembaden in Engeland. Die man die was aan de slag in het grote zwembad van de Universiteit van Hertfordshire. Dat ligt tussen Londen en Cambridge ongeveer.
0: Okay.
3: En die man, jonge gast, maar al 7 jaar aan de slag bij een bedrijf, vlekkeloze staat van dienst, bijzonder toegewijd, kon je echt op rekenen, kan je volgens mij nog altijd op rekenen. Enfin, ja. Komt daar op een goede ochtend toe in het zwembad en je weet, zwemwater wordt ontsmet met kloor,
0: ja.
3: Dus dat moet, ja, die niveaus van die kloor, die moeten goed nauwgezet bijgehouden worden. Dus ja. Hij zet de kraan open van de kloortank om wat bij te vullen.
0: Ja.
3: Maar we kennen het allemaal. Hij krijgt op dat moment telefoon. Hij denkt, ik ga hem even pakken, want het lukt wel. En hij zet die kraan open en hij steekt daar zo'n houten spietje tussen. Zo.
0: Ah, ja, om de handen vrij te hebben.
3: Zo om de kraan niet dicht te klikken. Voilà. Dus ja. Hij belt, komt terug, iets te veel kloor. Hij is er wat overgelopen, maar dat is allemaal geen probleem. Ja. Hij denkt, ik sla wel een dweilje. Ik ga een dweil halen. En onderweg naar die dweil merkt hij in een andere ruimte daar dat er nog ergens een lekje is, maar geen kloor, maar natriumbisulfaat. Dat is ook zo'n product dat daar ook een rol in speelt. En hij denkt, ik kan niet blijven dweilen. Ik heb hier zo'n hele goede werfstofzuiger die ook vloeistoffen opzuigt.
0: Ah, ja.
3: Dus ik ga dat doen. Dus
0: voor het gemak.
3: Dus hij begint die natriumbisulfaat op te zuigen.
0: Ik voel iets komen.
3: En
0: maar
3: hij gaat terug naar de kloorkamer.
0: Ja.
3: En hij denkt, dan gaan we dit ook gewoon opzuigen.
0: Okay. Enfin,
3: lang verhaal kort, ik ben zelf niet zo goed in scheikunde, maar dat blijkt, die man heeft daar per ongeluk mosterdgas gecreëerd in het zwembad van de universiteit. Die is daarop buiten gelopen, gelukkig. Die voelde wel iets jeuken, veronderstel ik.
0: Ja.
3: Maar hij heeft dus mosterdgas.
0: Dat is fantastisch.
3: Geschapen.
0: Ja,
3: dat
0: zo, Iperit. Iperit voor de vrienden. Zomaar even met de liquide stofzuiger, lekker gemixt, zoals lang geleden.
3: Met een Dyson.
0: Met een Dyson, even gewoon een lekkere cocktail gemaakt.
3: Ja.
0: Dat is fantastisch nieuws, hè, Freek? Ja, daar hoeft geen verder te betoog.
3: Dat is uitstekend nieuws. Het eerste lijns goede nieuws is dat er uiteindelijk niemand blijvende schade aan over heeft gehouden. Dat had anders kunnen zijn, want de Eerste Wereldoorlog is het anders geweest.
0: Ja.
3: Maar ten tweede, ik dacht wel, bedoemen zeg, hè, zo'n onderhoudskerel die beroepsonderwijs gevolgd heeft, die daar zo eigenhandig baanbrekend scheikundig onderzoek verricht.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk wel, dat is toch een pleidooi voor het Britse onderwijssysteem. We hebben dat hier de voorbije maanden ook al gehoord. Dus ik zou voorstellen dat minister De Meer nu toch echt naar Engeland gaat kijken hoe ze daar het beroepsonderwijs structureren. En dan gaan die PISA-resultaten bij ons ook binnenkort weer door het dak schieten.
0: Ja, wat TNT dan.
3: Want dat zit er allemaal in, dus. Hè.
0: Prachtig.
3: Dynamiek en zo, voilà.
0: Dankjewel, Freek Braakman.
3: Alsjeblieft.
0: Heel graag tot morgen.
2: Goed nieuws, Willy.

0: Elvin had nog een paar akkoorden over die hij er graag nog in wou. Oh, dat slotakkoord is prachtig.
1: Zometeen krijgen we een kijktip van onze zapper Elmo. Hij zal het wellicht nog niet hebben over de nieuwe reeks van Girls, vannacht aangekondigd.
0: Ah, oké.
1: Komt een nieuwe reeks van, maar ja, je kan het er nog niet over hebben, want de reeks is er nog niet. Natuurlijk moet nog gemaakt worden en veel mensen zullen denken, Girls, wat is dat? Dat is echt iets van mijn generatie. Dat was de hitreeks van Lena Dunham. Ik weet niet of je haar kent.
0: Oh ja, de comedienne.
1: Ja,
0: actrice,
1: ja, schrijfster vooral.
0: Schrijfster.
1: Maar ik ben echt mega, mega, mega opgewonden dat er een nieuwe reeks aan komt. Dus ik wou dat toch al even meegeven. Ja. Maar de echte kijktip die we nu dus wel al kunnen bekijken, die komt van Elmo straks.
0: Oké, dat is voor zo dadelijk na het nieuws van 9.
2: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
5: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier met welk soort diploma.
4: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer 1-op-1 samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot €20 miljoen aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
6: I'm happy, I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also. We had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
4: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor Club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Voorpret, nu al. Luister.
1: Je bent al,
2: Thomas en Sien.
1: Je bent al van voor 7 uur aan het zeggen dat je fashion nieuws hebt. Ja, je bent al 2 uur aan het meedragen, dus ik ben heel benieuwd.
0: Het is super onbenullig eigenlijk ook, maar goed. Oké.

0: And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever.
1: Klaar voor zien? Komt ie, hè? Het fashion nieuws van de dag.
2: Fashion, dus ja.
1: Ja, fashion.
2: Okay, ja.
1: Fashion.
2: Fashion.
1: Het is zover. Kwaadongen beweren het al even. We voelen de bui, de spreekwoordelijke bui hangen. Maar ik ga het gewoon benoemen. Er is geen weg terug. De skinny jeans zijn helemaal terug. Voilà.
2: Dat is het.
1: Wij dan er vanaf zijn.
2: Spannende, ja. Spannende jeansbroeken.
1: Ja. Ik zeg toch, ik zei niet dat het spannend nieuws was. Het is een spannende jeansbroek, maar ze zijn terug.
2: Ze zijn terug.
1: Het is toch een van die mode-items. Misschien sommige koppigaren die het nog altijd droegen. Kan en mag ook zeker wel.
2: Maar, jij draagt het toch ook?
1: Ik heb... momentje.
2: Maar jij staat ermee.
1: Oh, dank je, Sien. Ja. Super lief. Mooi herpakt ook. Maar ik heb ze inderdaad recent mogen aantrekken voor de Trainspotting-affiche. Want dat was natuurlijk een jaren 90 item. De skinny jeans. Ook wel nog een decennium voortgezet. Of het scheelt niet veel. Maar toen voelen we de bui al hangen. Hè? Het is toch... Allee, ik persoonlijk toch.
2: Dat
1: ging
2: terugkomen.
1: Dat voelde van... Dat komt terug. En het is zover. Het is officieel. Ze is terug.
2: Ja, ze is terug.
1: Ja, voilà. Ja, doet ermee wat de wilt. Voilà.
2: Er is ook nog echt nieuws.
1: Ja, echt nieuws. Ah, ja, okay.
2: Freek had het daarnet ook al, Freek Braakman had het ook al eventjes over ons onderwijs. De PISA-resultaten waren niet goed, de recentste PISA-resultaten. En er is nu ook een nieuwe reden bekend hoe dat komt. Dat 10-jarigen wereldwijd kampen met een slaapcrisis.
1: Oei.
2: Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat 10-jarigen, dus echt jonge kinderen, wereldwijd te weinig slapen.
1: Door de socials en de spelletjes
2: inderdaad.
1: En gamen. En
2: grootste boosdoener is effectief
1: schermtijd
2: tot te laat. Ook vaak nog schermtijd in bed.
1: Ja.
2: Dus dan zit je met dat blauwe licht en dan moet je onmiddellijk je ogen toedoen. Ja, dat gaat natuurlijk niet.
1: Ja.
2: Er is wel een stevige correlatie tussen natuurlijk te weinig slapen en te weinig kunnen opletten en dus te weinig informatie tot jou nemen. Dus dat is wel serieus, denk ik. Ja,
1: ja, dat klinkt niet zo vrolijk eigenlijk. Hè.
2: Dus aan de ouders om schermtijd zeker net voor je gaat slapen te bannen.
1: Ja, ik weet het.
2: Ook zelf, hè?
1: Ja, ik weet het.
2: Ja.
1: Ik weet het. Zeg jij daar strikt en goed in?
2: TV kijken, ja.
1: Sorry. Matters. Nee, sorry, ik dacht
2: TV kijken kan nog, vind ik. Dat is, dat is denk ik minder erg dan zo iPad of smartphone. Dat mag niet bij mij thuis. Maar tv kijken mag wel.
1: Is eigenlijk ook een scherm, hè?
2: Ja.
1: Ja, maar goed.
2: Minder erg.
1: Het is allemaal lastig. Ja. Denk het niet, maar ik weet het niet. En alle begrip ook, je wilt toch ook even afkappen en dat hij gewoon even gewoon paralyzed voor dat scherm liggen te loeren. 2 seconden rust, wel gekomen, maar goed. Desalniettemin, niet zo best nieuws voor de pizza-resultaten. Dit is Betty Serveert, Kids, alright!

0: Kids Are Right van Betty Serveert. Jawel, de skinny jeans is terug. Daar wordt veel op gereageerd door mensen die natuurlijk zich zorgen maken hoe het dan verder moet met de zaadkwaliteit die we toch met leden ogen zien ten onder gaan. Het zal niet helpen bij de skinny jeans. Ik vind het ook een opmerkelijk bericht van Kevin, die eigenlijk nooit skinny jeans heeft gedragen, maar wel heel lang nog de jeans die hij destijds droeg. En zo is hij toch helemaal mee nu met zijn skinny jeans.
1: Ik ben mee.
0: Beetje bijgekomen.

0: Senses Working Out Overtime van Ecstasy. Bijna 9:15. Hoogtijd voor...
1: De Zapper.
2: Goedemorgen, Elmo.
3: Goedemorgen.
0: Hi, Elmo.
2: Ik moet het toch even vragen. Hoe opgewonden op een schaal van 1 tot 100 ben jij over de terugkeer van Girls?
3: Op 100? 75.
2: What?
3: Ik ben echt wel benieuwd. Ja, maar ik ben niet altijd echt enthousiast van zo'n reboots. Dus
2: nee, okay,
3: dat
2: snap
3: kan
2: ik.
3: Ook echt heel flink tegenvallen. Ja. Maar ik was wel een hele grote fan van de originele, oorspronkelijke Girls. Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar vandaag hebben we het over iets anders, Elmo. Vertel.
3: Nou, wel, ik heb deze week een tip voor de punk Willy en ook een beetje voor de gierige Willy, want ik heb een gratis kijktip.
0: Oh, zeker. Dat is voor jou.
3: Ja, dat mag ook eens, hè. Op VRT Max staat de documentaire Polystyrene, I Am a Cliché. En dat is eigenlijk over de frontvrouw van X-Ray Specs. Dat is een Britse punkband uit de jaren 70 die volgens mij de Willy 1000 niet gehaald heeft.
0: Ik denk het net niet. Nee. Het zal een kantje boordje zijn. Zal ik het even laten horen hoe dat klinkt ongeveer?
3: Yes.
0: Ja, dit is Polystyrene.
4: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think oh, bondage up yours!
5: My mother was a punk rock icon. People often ask me if she was a good mum. It's hard to know what to say.
0: Beetje Maria Iscariot eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Dat is het ook zo. Maar,
3: eigenlijk zo wat de Brit-Somalische Helena Kazar.
0: Ja, toch een beetje. Ja.
3: Jawel, want ik weet niet of dat jullie ermee vertrouwd waren met een band, maar ik kende eigenlijk X-Ray Specs enkel van het nummer, A Bondage of Yours, wat dat voor de duidelijkheid geen punksong is over BDSM, maar een feministisch en anticapitalistisch protestlied. Ja. En dat valt eigenlijk perfect samen waar dat die Polystyrene voor stond. Hè. Ik denk dat in een tijd punkers stonden vooral ook bekend, veel kabaal maken en tegen de schenen schoppen. Ja. Maar zij had het echt wel over zo identiteit, racisme, de verwachtingen die de maatschappij aan vrouwen oplegde. En die was daar ook wel echt ver voor op haar tijd. Hè? Want we spreken over eind jaren 70.
0: Ja.
3: Dus dit nummer dat we net een stukje van hoorden, is van 1978. Ik denk ook wel, als je ook naar heel die plaat luistert en ook naar de documentaire kijkt, dat je wel merkt zo van, bijvoorbeeld zo, Bikini Kill bijvoorbeeld, of zeker later zo Lamborghini Girls, en misschien zelfs Maria Iscariot, dat die waarschijnlijk Polystyrene ook wel echt als hun guru of zo gaan beschouwen.
0: Ja, ja.
3: Het is echt een hele fascinerende documentaire, ook voor mensen die niet echt vertrouwd zijn met de groep of niks met punk hebben. Vooral omdat Polystyrene die heeft nogal een bijzonder leven gehad. De band heeft niet zo lang bestaan. Op het hoogtepunt van het succes in 1979 is zij ook uit een band gestapt, waarna dat ze zich bekeerde tot de Hare Krishna. En
0: een
3: tijd ook in een commune heeft geleefd.
2: Ja, okay.
3: En terwijl dat ze op dat moment eigenlijk al een dochter had, Celeste, die dat we kort in de trailer hoorden.
0: Ja.
3: En dat maakt het eigenlijk zo fijn tussen aanhalingstekens, dat eigenlijk een documentaire is waarin dat Celeste niet alleen het verhaal vertelt van een punklegende, maar ook vooral dat van een dochter die haar moeder naar dood opnieuw probeert te leren kennen.
0: Ja.
2: Want ze is al een tijdje overleden, toch? Hè?
3: Ja, ze is overleden aan kanker nadat ze een soloplaat had uitgebracht. Maar het is echt, je zou er echt naar moeten kijken. Het duurt 1,5 uur. Er komen ook heel wat getuigen. Er is wel maar één getuige dat echt in beeld komt. Dat is haar dochter Celeste. Maar verder is bijvoorbeeld Thurston Moore spreekt over haar.
0: Kathleen
3: van Bikini Kill. Nene Sherry bijvoorbeeld zegt ook gewoon van Polystyrene was de reden dat ik wilde zingen, omdat zij dan voor de eerste keer een vrouw van kleur zag die volledig uitgesproken was. Vooral haar verschijning was echt heel bijzonder. Ze had een beugel en ze zag er heel kinderlijk uit, met heel veel kleurrijke outfits.
0: Dat iets nerdy ook. Heel cool.
3: Maar daarachter schuilde echt een hele sterke persoonlijkheid die een soort van affaire ook heeft gehad met haar manager, die gefascineerd was door New York. Er gebeurt heel veel voor eigenlijk een heel korte tijdspanne waar dat we over spreken.
2: Oké, schitterende tip. Dankjewel, Elmo. Dus Polystyrene, I Am a Cliché, nu gratis te bekijken. Nu nog gratis op VRT Max. Je weet nooit wat
3: er gaat gebeuren. Tot begin december.
2: Dankjewel. Supergoeie tip, Elmo. En tot volgende week.
0: Dag, Elmo.
3: Tot volgende week.
0: Dankjewel. Bye-bye.
1: De Zapper.
0: Even.
4: Some people think little girls should be seen and not heard. But I think, oh, bondage up yours!

0: kan hij wel weer.
1: Ik ben er zeker van dat dit al gepasseerd is in de M-show bij Marcel van Tilt. 100%.
0: Niet anders, kan niet anders. X-ray specs, bandage up yours.
1: Het is Kyo, een nieuwe band uit Londen. Het zijn allemaal broers. Opgegroeid in een zeer muzikale familie. Ze zijn met hun vader als kind mee op tour geweest. Maar nu zijn ze zelf een band. Kyo met de nieuwe single Be Happy.

0: go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen, hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie. Kijk.
3: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh, goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
1: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open. Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
9: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
8: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei?
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
1: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
11: Thomas en Sien.

0: Flock of Seagulls en I Ram. Ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van woensdag 14 oktober.

0: En je hebt ook gewoon echt zeer traag zijn. Michael Stipe maakte geen grapje toen hij in 2023 zei van ik heb niet echt haast met release van mijn eerste soloalbum. Dus dat is 3 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar nu heeft hij heeft ons toch iets gegeven. Hij zegt, tijdens de jaarwisseling zal ik een nieuwe single releasen met bijbehorende videoclip.
1: Okay.
0: Dus 1 single mogen we verwachten op 1 januari 2027. En dan in mei 2027 wellicht misschien een volledig album.
1: Okay.
0: En dat is het enige wat hij daar voorlopig over wil.
1: Oké, okay, daar zullen we het mee doen. Hè. Dat is nogal Spartaans qua aanpak, maar geen probleem. Is het R.E.M. of is het als Michael Stipe?
0: Het is als Michael Stipe. Solo, natuurlijk. Ja, ja, ja, zeker wel.
1: Nee, we wachten
0: wel,
1: Stipe. Geen probleem. Ja. We houden ons in stilte bezig. Geen probleem.
0: Het is ook al 20 jaar geleden dat het album A Guide to Love, Loss and Desperation van The Wombats uitkwam. Dat gaan ze vieren met een jubileumtour. En ze komen ook naar ons land. Ze komen naar Trix en wel op 8 april volgend jaar. En ze gaan dat album daar integraal spelen. Dat
1: okay.
0: is zoiets dat bands doen. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En dus dit nummer, Let's Dance with Joy Division, wellicht hun bekendste single, staat ook op dat album. Dus ga je dan zeker ook horen. En er is een nieuwe single van Florence Road. Dat is de band die we heel veel draaien tegenwoordig met dit nummer, 7563.

0: De leden van de band Florence Road zijn opgegroeid in Florence Road. Vandaar dat de band zo heet. Ja, okay. De frontvrouw heet Lily Aaron. En de nieuwe single, ja, daar krijgt Lily Aaron weer een glansrol. Prachtige stem heeft. Zijn nieuwe single heet Wish.
1: Oei, sorry. Pardon. Nee, dat was voor het lachen.
0: Was dat de noodplayer die opsprong?
1: Nee, het is mijn vinger die bleef haperen. Nee, sorry, ik heb je onderbroken, ja.
0: De nieuwe single heet Wish Upon You. En klinkt zo. Je mag zeker laten weten wat je ervan vindt. De nieuwe Florence Road, Wish Upon You.

0: Abbey Road met de nieuwe single Wish Upon You. Op 1 mei volgend jaar komen ze naar Trix in Antwerpen.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock'n'roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music matters. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
4: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
3: Pats. Dat's 24. Dat's vlot en voordelig tanken.
5: Dat's 24.
6: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
7: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
6: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Thomas en Sien.

En er is alweer een nieuwe van Lenny Lenny. Je weet wel, het solo-project van Lennart Korevits. En ook deze, ja, is weer heerlijk in zijn eigen universum. Heel blij dat we hem kunnen draaien. Softspot van Lenny Lenny. Zometeen zoeken we nog een laatste plaat voor Roos

0: We zoeken nog een laatste plaat. Ter ere van de gisteren nog kersverse 50er Roos van Akker. Gisteren is echt verjaard. We zoeken een laatste plaat ter ere van Roos. Ik zie hier van alles binnenkomen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Van Jimmy Frey. Had gekund. We nemen het in overweging.
1: Laat maar weten wat je wil horen. Het is voor na...

De laatste plaat is voor Roos, die gisteren 50 werd. Roos heeft ondanks haar kalenderleeftijd nog steeds een zeer speelse geest. En ze is dus ver dan een century voor op haar tijd. Voor haar speciaal Tragically Hip voor Roeland.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
6: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
9: Een goedemorgen. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
10: Vaak wordt gewezen naar de smartphones dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
9: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de 5e keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.
7: Music matters.
3: Classics. Annelies Orie.

Mirjam die had op de valreep nog Queen aangevraagd bij Thomas en Sien voor de 50ste verjaardag van Roos. Maar Killer Queen stond al klaar bij mij. Dat past toch ook bij Roos, Killer Queen. Goedemorgen en welkom weer bij Classics. Duffy die brengt wat tempo in de woensdag. Dit is Mercy.

Supersonic. Supersonic, dat zou nu eens een superkracht zijn die ik wil hebben. Supersonisch zijn, dat wil zeggen sneller zijn dan het geluid. Mannetjes, het werk dat ik zou verzetten. Amai. Gelukkig moet je voor classics niet heel snel zijn. Je moet gewoon heel veel goede muziek in je platenbak hebben en die dan één voor één aan de luisteraar serveren. En dat lukt nog net wel. Zometeen krijg je Lenny Kravitz, nu Carly Simon. And You're So Vain.

0: Als je Lenny Kravitz graag eens tegen je gilet wil trekken, dat kan dus. Want ook vandaag maak je bij Wim Oosterling kans op een Barbiepop van Lenny Kravitz. En nee, het is niet een echte, maar zorgt misschien wel voor mooie dromen als die op je nachtkastje staat. Je kunt meespelen met Free Willy straks om 16:45 hier. Zo meteen Walk Away van de Franz Ferdinand.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
3: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg schat,
5: ja?
6: Die badkamer, daar is het lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
15: Ego Keukens.
14: Open deze zondag.
16: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
17: Classics. Annelies Orrie.

Iedereen in de zevende hemel en het wordt nog beter. Classics Crash. Gisteren was het groot feest bij Willy voor de 50ste verjaardag van Roos. Dat kon je ook zien op onze socials. Ze heeft een megataart gekregen van 1 meter of 2 of zo. We hebben die helaas nog niet helemaal opgekregen. Ze staat nog hier in de keuken. Vandaag is het alweer internationale dag van de desserts. Dus we doen door met snoepen. Ik heb 2 heerlijke classics klaargezet die perfect op onze kaart passen. En jij kiest in de app wat we gaan eten.

Precious van Jonathan Richman en zijn Modern Lovers. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Met welk dessertje gaan wij de honger stillen hier op Willy? Wordt het chocolate cake van Crowded House? Of ga je voor een ijsje van de Ice Cream Man van Jonathan Richman? Jij beslist.

0: wel durven eigenlijk. Nog willen beslissen wat u lief aan heeft. Dat doen we niet meer hè, in 2026. Short skirt, long jacket van Cake. En ja, die cake die hadden we ook nog kunnen serveren. Want het is internationale dag van de desserts. En ik heb dus twee platen tegenover elkaar gezet om duimen en vingers bij af te likken. U kunt gaan voor Chocolate Cake van Crowded House. Of voor Ice Cream Man van Jonathan Richman en The Modern Lovers. Op dit moment gaat het redelijk gelijk op. De chocoladecake heeft een paar stemmen meer. Andy stuurt ook ja, altijd chocola-analyse. Liefst met een cacao gehalte van meer dan 70%. Oké. Dus als jij meer zin hebt in een ijsje, dan moet je toch nog even gaan klikken in de Willy-app.
1: Liefste Willy's, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy's sokken.
2: Socks, drugs en rock'n'roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy's sokken. Willy, music matters. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alle 4 packs van La Litière.
7: Top. Genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
12: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Alsjeblieft.
13: Wat blieft?
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Really? Music matters.

Ik heb dus afgelopen weekend de krullen van mijn jongste zoon geknipt. En het is geen devil's haircut geworden. Ik ben er super content mee. Classics Clash. Het is vandaag internationale dag van het dessert. Daar hoort lekkere muziek bij. Het ging tussen chocoladecake en ijs. Oftewel tussen Crowded House en Chocolate Cake en Ice Cream Man van Jonathan Richman. En we moeten besluiten dat 55% van de Willys toch wat meer zin heeft in die chocola. En meer zin heeft in Crowded House. Dit is Chocolate Cake.

Honger krijg ik daarvan. Maar gelukkig is hier wel nog taart van Roos. Op dit moment kan je op onze andere digitale zender Willy Classics nog eens luisteren naar die fantastische Willy 1000. Elke dag krijg je daar weer 100 nummers. Op dit moment zitten ze dus tussen 200 en 300. Ja, aan nummer 9 zijn ze

Damon Albarn van Blur, The Backings deed. En gitarist Graham Coxon de zang voor zijn rekening nam. Ja, hij had het ook zelf geschreven en dus mocht hij zingen. En nu nog een kleine trap onder de kont van die woensdagochtend. Van niemand minder dan Good Charlotte. Dit is Lifestyles of the Rich and the Famous.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Bij farmareus GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op een veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixonsaar en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Het is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
5: Vaak wordt gewezen naar de smartphones dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
4: Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien en het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Music Matters.
6: Classics. Annelies Orrie.
7: Dankjewel om Willy voorlopig niet uit te schakelen. Goedemorgen.

Begin juli zei Mick Jagger in een radio-interview nog dat de Stones in 2027 weer op tour zouden gaan en dat het dus niet, zoals Keith Richards wil, een soort van residentie gaat worden waar ze bijvoorbeeld meerdere shows op één plek gaan geven zodat er minder gereisd moet worden. Fingers crossed dat ze gewoon ook nog eens naar België komen. Deze man, die heeft ons de laatste jaren dan weer heel erg verwend met verschillende shows en die op Live is Live in juni, die blijft bij heel veel mensen nog nazinderen, hoor ik. Dit speelde hij toen ook in The Biz. Dit is Nick Cave en The Bad Seeds met The Weeping Sons.

0: Let's Stick Together van Bryan Ferry. Straks dan hoor je nog eens Bob Dylan. Hij is artiest van de week. Maar eerst nog Case Choice en Portishead na elkaar.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
8: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
7: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dat's 24.
10: Eurodreams Droomcentrale.
11: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
10: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
11: Amai.
10: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
12: Speel nu mee, online of in je winkel.
13: Eurodreams.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Peugeot.
17: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
18: Herman. Zet de puntjes op de O.
17: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
20: Ontbijt op bed gelijk een koning.
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
20: King size.
19: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
21: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
22: Wit-wit?
23: Of net niet wit?
22: Maak het mooi bij je thuis.
24: Colora.
22: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
25: Classics. Annelies Orrie.

0: A sound that only you can hear van Case Choice. En als je hun Instagram volgt, dan weet je, die zijn bezig aan een nieuwe plaat.
1: Artiest van de week.
0: En dat is Bob Dylan. Omdat hij 10 jaar geleden de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, een van de teksten die ertoe bijdroegen dat hij die prijs won, schreef hij al op zijn 22e. Voor de structuur liet hij zich inspireren door traditionele Ierse en Schotse liedjes. En voor de inhoud keek hij gewoon om zich heen. Amerika stond een soort van op springen. Er was een strijd tegen voor burgerrechten. De constante dreiging in de Koude Oorlog ook. En dat vatte Bob Dylan allemaal samen in een nummer van een dikke 3 minuten. En door de dood van president Kennedy een paar weken na de release kreeg de song nog meer lading. Het gaat allemaal over dit liedje.
1: Classics. Annelies Orie.
0: The times, they are a-changing.

Complete Unknown over Dylan nog niet gezien hebben. Ik ben eraan bezig. Het is echt de moeite. Van dezelfde regisseur als Walk the Line. Dus prachtig gedaan. En Timothée Chalamet, die speelt Bob Dylan ook echt ongelooflijk goed. Zometeen krijg je nog zo'n protestsong na deze van Soulwax. Much Against Everyone's Advice.

0: Steve uit Gent, die werkt in IT en hij zegt... Misschien moeten we dit eens beginnen gebruiken als protestsong tegen AI. Power to the people, dat zou een goeie zijn. Ik vind het wel mooi dat al die protestsongs de tand destijds zo mooi overleven. Zometeen L7 en Hooverphonic na elkaar.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock and roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken. Music
3: matters. Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar. Oh. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Stap af van je verkeersstress.
10: Keer om. Keer om.
11: Ja, hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
9: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
1: Willy,

Nieuw in de Weedy 1000. Wellicht als eerbetoon aan een overleden bassiste, Jennifer Finch. Zij stierf dit jaar. De Weedy 1000, die kan je op dit moment nog eens helemaal herbeluisteren op Weedy Classics. Maar...

0: prachtige ode van Ween aan Gabrielle. En zometeen na het nieuws van 12 krijg je Talking Heads.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
10: Even bollen met
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
15: I beg your pardon.
16: Samen aan tafel.
15: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
16: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
15: I love the witloof van de lunchgarden.
17: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Willy.
19: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
20: Het nieuws van 12 uur.
21: Goedemiddag. Pharmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie. Dat zegt journaliste Louise Buquet.
22: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
21: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de 3 broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de 3 verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is €2,06. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal €2,43. Bijna 1/4 van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
23: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op. Laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval op de PMD.
21: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel. Music matters.
4: Classics. Annelies Orie.

Once in a lifetime van Talking Heads. Talking Heads, daar is David Byrne natuurlijk de frontman. En dat is toevallig een man met veel creativiteit en veel ideeën. En begin deze maand kwam David Byrne dan ook met een nieuw boek. Het heet Sleeping Beauties. En die beauties, dat zijn dus ideeën. En het gaat over waarom goede ideeën soms inslapen en hoe je ze weer wakker kunt maken. Mocht je in november in het Verenigd Koninkrijk op vakantie gaan bijvoorbeeld, hij gaat daar op tour met dat boek. Ik zou het wel heel graag eens willen lezen. Het is al uit van 6 oktober, dus doe er je voordeel mee.

0: Man van Pearl Jam. Gerry uit Aarschot die laat vandaag zien dat hij de ijverigste van de klas is, want hij stuurt nu al een suggestie voor dit.
1: De kettingrocker.
0: We bouwen samen aan een nieuwe muzikale ketting. Gisteren ging Céline bij mij voor Spin Doctors en Two Princes en Guido Stijn en Elke. Die wisten dat Robert Palmer hier ook over een dokter zingt.
2: Doctor, doctor, give me the news, I got a bad case of loving you.
0: Zij gingen voor Bad Case of Loving You van Robert Palmer. Je kunt daar heel veel kanten mee uit. Hè. Ik denk aan een band die begint met bad. Ik denk aan een liedje dat iets met case is van Green Day misschien. Loving You, daar is ook heel veel over gemaakt. Dus stuur jouw suggestie voor de kettingrocker voor na Bad Case of Loving You van Robert Palmer nu maar door in de Willy App. Misschien hoor je hem dan straks hier op de radio om 12:30.

0: Zometeen dan weet je welke de nieuwe schakel is in de kettingrokker na Gorky en Stereophonics.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Willy presents het najaar van Kuuk. Van vers talent tot alternatieve topacts in de concertzaal van de Kempen. Met binnenkort Lizard & Rosie Stewart, Portland, Steve & Waste, Black Box Revelation en nog

0: concerts.be.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Zaterdagnacht in de gezinschat.
4: Papa, kom je mij halen van de vijf?
5: Oké.
4: En dan kan Noor ook ineens mee.
5: Oké.
4: En Emma?
5: Oké.
4: En aan Simon?
6: Oh, en mijn step, want die is plat.
5: Oké.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
6: Voor mijn step.
3: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
10: Classics. Annelies Orrie.

0: Wacht niet te lang van Gorky. Nee, je moet niet meer wachten op dit.
1: De Kettingrocker.
0: We zijn op zoek naar de volgende schakel. Eentje voor na Bad Case of Loving You van Robert Palmer. En zo konden we bijvoorbeeld...

Bad Religion was ook een goeie, maar Stijn het Lommel die heeft nog net iets verder doorgelinkt. Hij stuurt Annelies van Robert Palmer. Kunnen we naar Palmboom? En als ik zeg Palmboom, dan denk ik meteen aan Miami Vice. Miami Vice heeft een geweldige begingeneriek en dat is

Nou, dat vind ik mooi. Bart had zelf een suggestie ingestuurd voor de kettingroker, maar zegt nu, ik moet het toegeven, Crockett's Team van Jen Hammer, dat is de terechte keuze. Wat een fantastisch nummer eigenlijk. Wendy stuurt ook zo'n mooie. En Dave laat nog weten, nostalgie, Miami Vice, hoe goed was dat? Als je nu al een suggestie hebt voor hierna in de kettingroker, mag je die doorsturen in de app.

0: Success en Suicide Blonde. Dat is een mooie aankondiging voor onze andere blondie die er zo meteen aankomt. Dat is namelijk Roos van Akker. Je hoort haar al na Joy Division.
1: Noonsy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb geluk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
6: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
5: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
8: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Ja, dat was de deur.
8: Ja.
9: En wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Tadaa! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
11: Maar uw ijskast kan niet open.
10: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
11: Ja, dan kan het, ja.
12: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
13: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Hier is ze zij ons, Roos van Aker, 50 en een dag. Hoe gaat het?
1: Het gaat heel goed. Ja. Nog altijd aan bekomen van zo'n prachtige dag gisteren. Echt waar, dank. Dank jullie wel voor alles.
0: Voor wie geen idee heeft wat er gebeurd is, jij hebt een taart van 1,02 meter ongeveer gekregen. Ja. Mensen vragen ook de hele tijd, heeft dat iets te maken met nonkels?
1: Ja, dat dacht ik ook even, dat moet dezelfde bakker geweest zijn.
0: Is zo, hè?
1: Is het zo?
0: Ja, het is zo. Maar jij had blijkbaar die opmerking gegeven, hè? Serie Nonkels. Daarin krijgt wie zo'n taart?
1: God, nu twijfel ik, want het is al een tijdje geleden dat ik het gezien heb.
0: Luc die bestelt of zo, ja.
1: Luc moet die bestellen en hij bestelt verkeerd, want het is een gigantische taart met een foto. Het is voor de verjaardag van het kleine jongetje.
0: Ah, oké.
1: Ja, maar de mama staat er ook heel groot op.
0: Anyway, dat was en, wel een redelijk groot hoogtepunt, denk ik. Gisteren heb je nog iets leuks gedaan gisteravond?
1: Uit eten geweest met het liefje. Ja, het was fijn.
0: Okay.
1: En lekker ook vooral.
0: Ja.
1: En nu hebben we weer een cadeau gekregen van de baas.
0: We?
1: Ah, jij nog niet?
0: Ja, ik weet van niks.
1: Ah, iedereen krijgt iets.
0: Oeh.
1: Ja?
0: Ga je het al verklappen of niet?
1: Wil je het al weten?
0: Ik wil het wel weten.
1: Het is zo een... iets voor op de barbecue.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, het zal voor een winterbarbecue zijn.
0: Ja?
1: Zo een steen die je kunt openen om van alles in te koken en in het vuur te zetten.
0: Okay, ah ja, maar we hebben onlangs natuurlijk een soort van teambuilding gedaan met Willy en we zijn gaan leren barbecuen en dat zat er ook bij. Ah, maar zo tof. Zeg, Roos, jij gaat trouwens ook nog iets uitdelen, denk ik, hè?
1: Ja, sokken, hè. Heel de week nog.
0: Veel nog, ja.
1: We zijn woensdag, dus nog 3 paar, zeg, alstublieft.
0: Maar allee, veel plezier zo meteen met Roos.

0: straks dus nog sokken te winnen bij Roos en een Lenny Kravitz Barbie pop bij Wim Oosterling. En weet je wat er ook nog aankomt? Oh, Roos, sorry, ik heb gespiekt, maar jij hebt nieuwe muziek van de Rolling Stones.
1: En dan dat is waar. Microfoon licht. Oh, je hebt het nu al verklapt.
0: Ja, ik heb het al verklapt.
1: Zeg.
0: Ik was het zelf vergeten. Ik heb de Rolling Stones gedraaid en ik had nog niet gezien. Ik denk, potverdekken.
1: Maar het is goed weer.
0: En in 2027 Mick Jagger wilt gaan toeren. Ik ben benieuwd. Goed.

0: Beste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willys sokken.
1: Socks, drugs en rock and roll.
0: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willys sokken. Music matters.
2: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
3: DSM Keuken.
2: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
10: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
9: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
11: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
9: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
8: Music matters.
0: Roos van Akker. Ja, ik zet het zo af, hè, als je wil. Het is toch dat wat Morrissey wil.

The Smiths and Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Dat is erom vragen, hè. Goedemiddag. Hopelijk loopt bij jou alles gesmeerd vandaag. Goeie muziek kan daar anders ook wel voor zorgen. Zoals Madness bijvoorbeeld, Three Doors Down. En ook iets van Fontaine's DC. Hier ze, It's Amazing to Be Young. Natuurlijk, zijn

Ah, maar het blijft toch een supergoeie plaat, hè? Brand Van 3000 en Drinkin' in L.A. De nieuwe single die ik je vandaag mag laten horen, dat is de allernieuwste van de Rolling Stones. En als die zo goed is als de vorige, dan wordt het hier leuk. Al, het is al leuk, hè? Gewoon nog een paar platen geduld. En Billy Joe Armstrong, die is hopelijk al wakker geraakt. Anders zit hij met een groot probleem. Wake Me Up When September Ends van Green.

0: Alice May en Not That Deep. Nog een week en haar debuutalbum komt uit. En er komt wat zottigheid aan. Daarna ook de nieuwste van de Rolling Stones.
1: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
2: Even stoppen langs de baan. Bij Dat's 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
1: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dat's 24.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
7: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
9: Ja.
8: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
9: Oh, ja.
8: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
9: Ja.
8: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
9: Ja.
8: Mevrouw, welke kiest u?
9: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
11: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immos Koopman!
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
16: Ontbijt op bed gelijk een koning.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
16: King size.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
17: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
18: Chocoladebruin
19: of karamelbruin.
10: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
10: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk.

Celeste, Shadow Puppets en My Mistakes Were Made For You. Foreign Tongues van de Rolling Stones is al een paar maanden uit. En nu komen ze met een nieuwe single. Hij is al uit eigenlijk ook, hè. Mr. Charm, dat is de titel van de nieuwe single. Mick Jagger en Keith Richards hebben het samengeschreven. Steve Winwood, die doet mee met zijn Hammond-orgel liever. En zelfs Elon Musk, die duikt op in de tekst. Volgens Mick Jagger heeft het nieuwe nummer Mr. Charm ook een soort van halve rap. We gaan dat eens checken. Wat vind jij van de nieuwe single van de Stones van Mr. Charm? Laat het mij maar weten in de app graag.

Wat vind je van de Rolling Stones en nieuwe Mr. Charm? Heel leuk nummer, oude knarren en toch nog altijd zo goed. Dat komt van Bart. Steengoed vindt Chris het. Super, stuurt Bram. Heel erg top. Dat komt dan weer van Gert. Erwin is tot nu toe de enige die minder positief is. Hij stuurt gewoon niet mijn ding. Bjorn zegt, die mannen blijven onsterfelijk in alles wat ze doen. Muriel vindt het een leuk nummer. Typische Stone sound. Christophe schrijft, die aukes die blijven goed rocken. En Manu die schrijft, je ziet dat je ouknollen niet zomaar moet afschrijven, hè, Van Akker. Dat is duidelijk, dankjewel Manu. En het is overduidelijk dat je best positief bent, behalve Erwin dan. Maar dat mag, hè. Dankjewel voor je mening over deze nieuwe van de Rolling Stones, Mr. Charm. Hier komt Massive Attack met het mooie Protection.

0: Massive Attack and Protection. Je portie Kryptonite komt eraan voor vandaag. Zometeen.
1: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce and Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.

Brad Arnold heeft de 50 zelfs niet eens gehaald. Je hoorde Three Doors Down, want hij is begin dit jaar in februari overleden aan nierkanker. Hij werd 47. En dan toch al wat goed nieuws. Deus komt met een nieuwe plaat. En morgen vroeg bij Sien en Thomas, rond 8:30, dan hoor je hun nieuwe single. Morgen vroeg om 8:30. Dit is al een oudere Deus. Instant Streets.

Gary Numan gaat op tournee samen met de Simple Minds. Volgend jaar gaat hij mee met hen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Zo'n beetje gaan overwinteren daar, hè. Je hoorde Gary Numan met Metal. En dit is Blossoms. En I can't stand it.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
5: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
4: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas. Daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Music matters.

Nog de hele week lang, nog 3 dagen eigenlijk, kun je hier Willy sokken in de wacht slepen, omdat er wat verjaard is, hè, de afgelopen dagen. Nog een klein half uurtje geduld en wie weet zijn ze van jou. Jessica die stuurde ook al in de app dat ze die sokken heel graag wil, als ook pas geworden 50er. Maar ze schrijft er wel bij, wel een paar graag dat af is. Maar dat begrijp ik nu niet zo goed. Bedoelt ze dan zonder voeten of met een gat erin, zonder gat?

Oh oh, we zaten met een fluisterende Bono. Silencio, de nieuwe van U2. En zowel in hun singles als in hun nieuwe plaat zit er heel wat Spaans. En toch in de titel van hun nieuwe album. Want die moet in november nog uitkomen. 13 november, dan is het zover. Carnaval de Luz zal hun nieuwe album heten. Dit is The Farm en All Together Now. Huppa, allemaal!

0: Amber Piddington is goed bezig in De Slimste Mens. En nu vrijdag, dan is zijn tweede album er. Kids with Buns en Car Crash. En je hoort zometeen een Belg die ook tot de club van de 27-jarigen behoort.
1: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: De U10 SK Stormvogels groepschat.
3: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
4: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
3: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto rijdt stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik.
7: Speel nu mee, online of in je winkel.
10: Eurodreams.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Tisken Media, Media bij Carrefour.
15: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
17: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
1: Really, music matters.

Wie dus geboren is in de jaren 60, 70, 90 of 2000, krijgt helemaal niks. Dankjewel, Calvin Harris en Acceptable in the 80s. Als je sokken nodig hebt of als je denkt dat je er iemand een plezier mee zou kunnen doen, je kunt er hier winnen. Elke dag deze week een paar. Ik ga ze eens beschrijven. Ze zijn helemaal zwart. Maar niet helemaal. Want er staat in het wit, maar best subtiel en klein, staat het Willy-logo erop. In het wit dus, zodat...

0: Mooi hè, onze belofte van oktober. Noonzy en Easy. Het derde paar sokken van deze week gaat naar Joris uit Antwerpen. Dag Joris, goedemiddag.
1: Goedemiddag Roos.
0: Hey, je hebt ze, Joris.
1: Ja, gelukkig. Ik ben heel blij.
0: Goed zo, goed zo. Ik zeg ze, want het gaat om een paar. Hè. Ik bedoel dus twee sokken. Eén om aan je

0: linkervoet te doen en een om aan je rechtervoet te doen. Hou je ze voor jezelf of ga je ze doorgeven, de sokken?
1: Oh, ik ga ze proberen voor mezelf te houden, want mijn twee zonen hebben al mijn andere sokken geleend op de haakjes, dus ik ga er deze goed verstoppelen voor mezelf op.
0: Oei, hoe komt dat? Hebben ze zelf dan geen sokken genoeg?
1: Ja, jawel, we hebben sokken genoeg, maar dat is gemakkelijk. Hè? De kast van papa opentrekken en daar gewoon een paar uitnemen in plaats van je eigen sokken bijeen te zoeken. Dus vandaar.
0: Ja, en papa is waarschijnlijk heel ordelijk.
1: Ja, sowieso altijd. Papa zo, zeker. Hè?
0: Doe jij je sokken ook zo mooi in een bolletje voor je ze in de kast legt?
1: Ja, ik doe ze wel bij elkaar, want anders wordt het helemaal een doolhof.
0: Zelfs bij mij thuis. Altijd twee verschillende sokken aan. Ik zal het straks bewijzen. Goed. Ja. Maar dat hoor je gelukkig niet op de radio, hè, Joris?
1: Nee.
0: Ja. Goed, ik moet je maat nog weten natuurlijk, dat we je geen te kleine sokken opsturen. Dan gaan die zonen er toch weer mee lopen. Dus wat is...
1: maar die hebben ongeveer dezelfde grote voet als mij, de 46.
0: Oei.
1: Dus ik ga ze toch moeten stoppen.
0: Ja. Wel, ik hoop dat je lukt. Veel plezier ermee, veel warme voeten plezier, Joris.
1: Ja,
0: Oké. En een mooie woensdag. Salut, hè.
1: Nou, dag. Gelukkig verjaardag, hè.
0: Ja, dank u.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Veel mensen denken...
4: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
3: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
4: Oh, daar is precies. Excuseer meneer, rijdt u weg?
5: Nee.
4: Oh. Mevrouw?
6: Ja?
4: Rijdt u weg?
6: Nee, sorry.
4: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
6: Nee, ik blijf.
4: Oh.
3: Stap af van...
4: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
3: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
7: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Roos van Akker.

Vandaag is mijn lievelingsdag, zegt Billy Corgan. De Smashing Pumpkins hoorde je. We schakelen ook zo weer verder aan onze muzikale ketting, onze kettingrocker. De laatste schakel tot nu toe bij Annelies was Jan Hammer en Crockett's Team. Het thema van Miami Vice. En wat mag er dan weer aangehangen worden van jou? Wat zijn jouw ideeën, suggesties en voorstellen? Stuur het maar in de app graag.

Als je houdt van Queen, regisseur Peter Jackson heeft een concert van hen gerestaureerd eigenlijk. En die kun je nu in de cinema en in de IMAX-zalen gaan bekijken. Queen Live in Budapest. Het gaat om het legendarische concert dat Queen in 1986 gaf in een stadion in Budapest. En ze schreven met dat concert echt wel geschiedenis als een van de eerste westerse bands die een stadionconcert gaven achter het IJzeren Gordijn tijdens de Koude Oorlog.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Dat is goeie business. En pleasure.
3: Info op telenet.be.
4: Ja, dat wordt weer overwerken.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt de limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genet.
9: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
8: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3de wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
6: Music Matters.
10: Roos van Akker. Beck gaat het je nog eens uitleggen hoe het precies in elkaar zit.

komen ook dichter en dichter bij de Willy Escape, onze reis naar de Italiaanse bergen. Zondag, dan is het zover. Dan kun je vanuit je luie zetel zondag al meevolgen hoe het gaat daar in de Italiaanse Dolomieten. Met al die fijne bands die daar zullen optreden. Zoals Daan, Hi Hi, Dressed Like Boys, Sons en ook deze man, Jente van Portland.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil je allemaal voor Naak Rockets theme van Jan Hammer? Het thema van Miami Vice, die serie uit de 80's, uit de jaren 80. Guy stuurt na deze Hammer, kunnen we bij Motorhead blijven? Iets uit het No Sleep Till Hammersmith album. Overkill bijvoorbeeld, of The Chase is Better Than a Catch. En gold dat laatste ook niet, schrijft hij erbij, voor die achtervolgingen in Miami Vice. Ja, ja, zeker als Don Johnson achter het stuur zat, hè? Dirk stelt Hammer to Fall van Queen voor. Ook Jolwin moest daaraan denken. Philippe schrijft, wie Hamer zegt, zegt Nagel. Van Jan Hammer naar Nine Inch Nails met Hurt. Want het hurt als je met de hamer op je vingers klopt. Klopt, Philippe. Oh, jongens toch, wat een niveau weer van Akker. Goed, Tom wil naar Candy Dulfer en Dave Stewart met Lily Was Here. Want dat is ook instrumentaal en het komt uit dezelfde periode. Jessica dacht aan Team from Turnpike van Deus. Frederik dacht aan Closer van Nine Inch Nails ook. Hij schrijft er ook bij, want op een nagel moet je slaan met een hammer. Yves wil dan weer naar Fuck the Police van NWA. Jo, die denkt aan Prefab Sprout met Cars and Girls, want dat was Miami Vice. Stijn gaat van Crockett's Team naar Waar is mijn vleeskroket? Van Yves Segers. Goed plan, doen we niet, Stijn. Bjorn en Saskia gaan van Hamer naar Boormachine van Clément Peres. Leuk. Hendrik, die dacht aan MC Hammer met You Can Touch This. Ook heel leuk. En Jonathan en Christophe, die stellen dan weer Hammerhead van A Brand voor. Natuurlijk, gitaren. Nostalgie.
0: De Kettingrocker.

0: dat hij volledig gelijk heeft. Love is the drug van Roxy Music.
1: Roxy me stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
7: Hurman. Zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
11: Willy.

Binnenkort is er Cookie Happened, het nieuwe album van Eels. Nu vrijdag komt het uit. Dat is overmorgen al, joepie. Maar voorlopig zijn er nog geen optredens gepland in ons land van Eels. Maar deze band, de volgende band, die komt wel naar ons land. Op 18 november spelen ze in Vorst Nationaal samen met Block Party. Want ze doen een gemeenschappelijke tour. Dit is Interpol.

White Room van Cream. Ik heb de nieuwe van onze ex-belofte Pio samen met de Haunted Youth voor je klaarstaan. Karel Piot samen met Joachim Liebens. Gisteren heb je je mening er nog mogen overgeven. In twee woorden, hè, overgeven. En je vond het een goede samenwerking. Je vond het best geslaagd. Als je het gisteren gemist hebt, hier is hij nog eens. Midnight Sunlight van Pio samen met The Haunted Youth.

0: Vio samen met de Haunted Youth en Midnight Sunlight. Talk Talk komt af met iets dat absoluut waar is.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
11: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
12: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
11: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
13: Roos van Akker.

0: Ze hebben gelijk, hè, die van Tok Tok. Life's what you make it.
1: Ah, ja, wat zal het zijn? Ik zeg ook elke dag. Ik zeg altijd, life... Zeg ik altijd.
0: Is what you make it.
1: Voilà. Ik zijn wel bekomen van je verjaardag. Roos gisteren 50 jaar geworden. Wat een feest was dat hier eigenlijk.
0: Echt, toch? Ik ben eigenlijk nog altijd niet bekomen.
1: Maar ik snap het wel.
0: Nog eens dank je wel voor echt al die lieve berichten. Al die verrassingen. Wat een dag.
1: Ja.
0: Ja, dat moet echt een speciale leeftijd zijn. Maar,
1: ja, je zou bijna 50. Geloven. Ik denk dat het een speciale leeftijd is eigenlijk. Hè. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel nog niet vaak, en dit was dan niet eens over mij, maar zo, nog niet vaak zo'n feestelijke dag op het werk meegemaakt heb als jouw verjaardag. Het was echt om blij van te worden. Hè.
0: Dus, is dat zo?
1: Ja, ik ben
0: hier nog niet zo lang.
1: Ik vond het zelf ook zo leuk eigenlijk. Ah. Te, maar ja, het was fantastisch.
0: Ja, maar ik nog eens wel, dank u wel. Hè.
1: Ik dacht wel dat je een kater, mijn kater hier ging zitten, maar...
0: Vandaag?
1: Ja, precies.
0: Nu, ik heb die thuis gelaten. Hij heet Toets. Dat is heel lief.
1: Roos, probleem. De taart.
0: Ja.
1: Ik ben net gepasseerd aan de taart. Ik heb even gecheckt. Die is nog, niet op.
0: Ik weet het, die ligt er nog altijd voor de helft aangevreten.
1: Ja.
0: Ja, maar wat moet ik daarmee doen? Ja, moet ik die meenemen naar huis?
1: Ja, ik weet het niet. Ja.
0: Ik ga straks nog wat fruitjes eraf halen, want er lag heel speciaal fruit op. Hè. Heb je die kiwi-bessen geproefd?
1: Nu weer over die kiwi-bessen. Nee, ik weet nog niet welke dat zijn. Hoe straks
0: dat zijn kleine kiwi'tjes, maar waarschijnlijk heb ik ze allemaal eraf gehaald.
1: Ah, die is eruit gefrommeld.
0: Want dat is zo lekker, dat is eigenlijk zo een compacte kiwi.
1: Ah ja.
0: Ja. Ja. En dat vind je bijna nergens.
1: Zeg maar, die slagroomstukken, zijn die nog goed?
0: Maar ja.
1: Ja, maar er staat er wel te dampen.
0: Ik denk dat wel.
1: De Willy-redactie, ja?
0: Vooral die koek er rond is heel lekker. Ja, smaakt zo naar van die vingers die je gebruikt om tiramisu te maken.
1: Ja, lekker. Ja. Ik vind het super lekker. Zeg maar, één vraag nog. Heb je nog zo bericht, echt toch zo een bericht gekregen van je denkt van, oh, dat wil ik nog vertellen?
0: En wel?
1: Een tof, een tof bericht.
0: Ik heb een leuk bericht gekregen van mijn tandarts.
1: Oké, tandarts.
0: Ja.
1: Okay, ik ben benieuwd. Vertel.
0: Die stuurde, dat was een goede vriend van mijn pa. Hè. Die werkte samen, een beetje dezelfde humor. Ik heb ook dezelfde humor.
1: Okay.
0: Want bijvoorbeeld, soms gingen ze boven een patiënt die in de stoel lag... met van die fopbrillen hangen.
1: Wat?
0: Zo echt erboven, kun je het je voorstellen?
1: Nee,
0: iemand ligt in de stoel...
1: Nee.
0: Maar ja, die moet dan een tand getrokken worden en dan liggen er zo twee onnozelaars boven je om je tand te trekken. Goed.
1: Ja, okay.
0: Maar dus, mijn tandarts heeft gestuurd, Pascal, Roos, hij sprak mij aan in zijn bericht, uiteraard. Proficiat met je nieuwe voordeur en laat de achterdeur af en toe maar eens goed openstaan.
1: Wat? Wat?
0: Zeg je toch dezelfde humor?
1: Fuck. Oh,
0: Nivo!
1: Jouw tandarts. Oh my god.

Het wordt hier vanavond alweer verwennerij met al die goede nieuwe platen die Eppo Jansen heeft meegebracht om je allemaal te laten horen in Fuzzbox van 7 tot 9. En tot dan valt er ook nog een Lenny Kravitz Barbie-pop te winnen bij Wim. Een Kenny Levitz-pop. Nog een mooie woensdag. Dit is Nirvana.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. YouTuber Ezit moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Ezit kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
8: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
7: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalden de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Nee, sorry, helaas.
9: It's showtime.
10: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
11: Oosterling.
1: Nee, helaas, ik weet wat je gaat vragen, maar helaas, ik ben niet beschikbaar als coach voor de Yellow Aces. Niet?

Through the Beam van Triggerfinger. Roos van Akkeren is 50 en één dag oud. Wat gaat dat morgen geven? Welkom bij de avondspitsfamilie. We hebben vanmiddag in het zonnetje buiten gegeten. In ons t-shirtje, zonnebril, worst met spinaziepuree. Serieus, het is 14 oktober. Ik vind dat dus zeer aangenaam, hè? Maar ook wel een beetje griezelig. De zon bedoel ik. Wacht, er komt een berichtje binnen van patissier Manu. Oké. Als die taart met roombeslag is, zou ik heel voorzichtig zijn of de achterdeur gaat openstaan. Ja, oké. Dus we gaan die taart met room best niet meer opeten. Na een dag te staan dampen op de Willyvloer is dat misschien niet meer ideaal. Oké, ik geef het door aan de collega's. Bedankt voor de melding. Goedemiddag. Welkom, dit is The Cure met haar.

Tudor Cinema Club met Talk. Juri uit Damme stuurt, even op met die taart en die slagroom, Radio Salmonella. Voilà. Dat willen we niet. Hey Juri, willen we niet. Samen. Je krijgt muziek van de Rolling Stones en van het groepje van Rick de Leeuw vroeger. De voorlaatste Lenny Kravitz, Barbie, is misschien voor jou. Je kan hem winnen om 4:15 in Free Willy. Je zal op zoek moeten gaan naar een weggebiept lichaamsdeel in een Lenny Kravitz nummer. En straks, zometeen al binnen half uurtje, de meest absurd vergezochte opgave aller tijden in Zoek de Artiest in de Woordenmist. En als ik al toegeef dat het vergezocht is, dan weet je het wel, denk ik. Goedemiddag.

0: beste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
1: Socks, drugs en rock'n'roll.
0: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken.
2: Willy, music matters.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
4: Top! Dat is een fantastisch frisse promo.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
8: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
2: Music matters. Willy.

Ik zweer je belofte, Siska Siska met Sweet 16. Annika uit Leuven stuurt: Wim, laat die taart van Roos van Herberg ophalen door de voedselbank. Zoveel verspilling. Annika, serieus. Wat gaan we doen? Die laten ophalen en dan morgen uitdelen aan mensen die honger hebben? Nog een kwartier op die Willyvloer en die taart druipt van de salmonella. Serieus, dat gaat toch niet? Dat kun je toch niet meer? Maar je hebt wel gelijk, hè? Wat een verspilling. Eigenlijk een schandalig. Weet je, kijk, we gaan ons voornemen als Roos.

Michael Stipe van R.E.M. komt in mei volgend jaar met zijn soloalbum dat al lang in de maak is. Je hoorde het vanmorgen bij Thomas en Sinal. In 2023 begon hij er voor het eerst over. Michael Stipe over zijn soloalbum. Hij heeft er dus zijn tijd voor genomen. Op Oudejaarsavond gaat hij een nieuwe single uitbrengen. Ik weet niet waarom, maar op Oudejaarsavond. En dan is het wachten tot mei voor het volledige album. En drie, koning Filip en koningin Mathilde keren vanavond terug vanuit Kazachstan naar Brussel. Ze zijn daar op staatsbezoek geweest. En ze hebben vandaag zelfs nog geboogschiet. Enfin, boogschieten is een enorme traditie in Kazachstan. En Filip en Mathilde mochten ook eens met 8 man beveiligingspersoneel rond hen. Morgen ontvangt de koning Zelensky in Brussel. Voilà, alle actualiteit speciaal voor u samengevat. Alle belangrijke actualiteit. Hier zijn Baby Shambles bij Willy. Ja, ik heb er zin in. Ik weet

0: Arno, Lefi, Dubois, de Meijer, Nicky, het hartstikke hebben Philippe en Mathilde misschien gewoon aan boogschieten gedaan. Wim, hebben ze booggeschieten?
1: Ja, wie weet, booggeschieten. Het onderspit delven in verleden tijd is ook zo'n instinker. Het is namelijk, je hebt Dolf ondergespoten. Ja, die kennen we. Die kennen we. Zometeen spelen we, ja, zoek de artiest in de woordenmist zoals elke dag. Vandaag met wellicht de meest vergezochte opgave aller tijden. Het is echt belachelijk. Het is zo vergezocht dat niemand de groep kan vinden bij de eerste keer dat ik de zin zeg. Het is verschrikkelijk. Zo met die.
2: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
3: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
5: Maar uw ijskast kan niet open.
4: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
5: Ja, dan kan het, ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met strafakkortingen. Eggo Keukens.
7: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
3: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Wim Oosterlink.
12: Hij klappen ook vrij goed, Wim Swomswee.

0: Ja, Gentila stuurt... Ik ben eruit. Het is geboogschoten. Volgens ChatGPT. Geboogschoten. Goed. Rick de Leeuw met de trekker naar de keks en als de rook om je hoofd is verdwenen. Goed, het is een dramatische opgave vandaag van Zoek de Artiest in de Woordenmist.
1: Zoek de Artiest in de Woordenmist.
0: Ik zeg een doodnormale dagelijkse zin die je gewoon zou gebruiken in het dagelijks leven. En daar zit op mysterieuze wijze zit daar een groep in verborgen. Een bekende groep. Jij moet de naam van die groep zo snel mogelijk sturen via de Willy-app. Ik ben heel benieuwd vandaag. Je kan er niks mee winnen. Belangrijk om te weten. Oké, het is... een beetje vergezocht vandaag. Ik ga dat eerlijk toegeven. Dus luister goed. De eerste keer, ik weet sowieso 100% zeker dat niemand het gaat weten als ik het de eerste keer voorlees. Omdat het gewoon... Ik kan het niet verder uitleggen. Je snapt het. Oké, luister. Hier komt de zin. Ze kozen de meest bizarre cadeaus onder het mom dat ze de coolste hiphoppers waren. Die MC en ei, roos mitrailleurs, blauwe trainingsvestjes om zot van te worden. Welke groep zit verborgen in de woordenmis? Ik wil de volledige naam. Volledige naam. Oké? Niet Nelft. Volledig. Dank u. Nee. Ja, er zijn een paar mensen die zo half nee. Volledig. Ik zei het toch, niemand vindt het. Oké, tweede point. Hier gaan we. Ze kozen de meest bizarre cadeaus onder het mom dat ze de coolste hiphoppers waren. DMC en ei, roos mitrailleurs, blauw trainingsvestjes om zot van te worden. Huh? Ja. Ik ga straks een wereldhit draaien. En je gaat zeggen, ja, tuurlijk. Een wereldhit. Nee. Niemand weet het, hè. Nog één keer. Laatste kans. Hier gaan we. Ik probeer het iets duidelijker te doen. Hier komt de zin. Ze kozen de meest bizarre cadeaus. Onder het mom dat ze de coolste hiphoppers waren. DMC en ei, roos mitrailleurs, blauw trainingsvestjes om zot van te worden. Welke groep zit verborgen in de woordenmist? Stuur via de Willy-app.

0: Lies van Dressed Like Boys. En voilà.
1: De Willy Escape.
0: Volgende week zijn wij op Willy Escape samen met luisteraars die geboekt hebben. En een hele hoop artiesten die live gaan optreden in de Italiaanse bergen. Je zal het op de radio kunnen volgen volgende week vanaf 4:00 in de namiddag. Want Roos en ik gaan mee om voor jou verslag uit te brengen. En weet je wie ook mee gaat? Deze gaat ook mee.
2: Hey, ik ben Jelle van Dressed Like Boys. En ik ga met heel veel plezier mee.
0: Voilà.
1: Zoek de artiest in de woordenmis.
0: Dag Elsie uit Deerlijk. Goedemiddag Elsie. Miljaar.
3: Goedemiddag.
0: Wat een zware bevalling was deze zin. Zeg, amai. Je hebt ook een paar pooiingen gewaagd. Elsie, maar er waren heel weinig mensen die het juist hadden, maar jij had het juist. Elsie, ik lees de zin nog eens voor. De zin was: ze kozen de meest bizarre cadeaus onder het mom dat ze de coolste hiphoppers waren. DMC en ei, roos mitrailleurs, blauw trainingsvestjes om zot van te worden. Welke artiestgroep zat verborgen in de woordenmis? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Elsie?
3: Run DMC en Aerosmith.
0: Onder het mom dat ze de coolste hiphoppers waren. DMC en ei, roos mitrailleurs, blauw Run DMC en Aerosmith. Is goed, ja! Wow. Je wil niet weten wat ik allemaal binnengekregen heb, maar ik begrijp het ook wel, want het was allee, misschien een tikkeltje ver gezocht. Maar goed, kijk, dat is nu eenmaal, dat is het spel.
3: Elsie,
0: dat redelijk goed verstopt. Elsie, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb jij nu gewonnen, eigenlijk?
3: Niet te kloten.
0: Wat, zeggen ze dat zo in Deerlijk? Niet te kloten, zeggen ze dat zo? Hè? Er zijn er diverse variaties mogelijk. Elsie, proficiat, goed gedaan.
3: Dank je.
0: En ik wens jou een heel fijne avond.

0: Aerosmith, Run DMC, Walk This Way. Straks kan je een Barbie pop van Lenny Kravitz cadeau krijgen. De voorlaatste. Je kan erin winnen. 4:15 in Free Willy. Je zal moeten raden welk lichaamsdeel ik wegbiep uit de plaat van Lenny Kravitz. Dat is voor na het nieuws van 5. We spelen 4:15 in Free Willy. Begin al te brainstormen over platen van Lenny Kravitz waar een lichaamsdeel in zit. Volgens mij, als je goed zoekt, kan je de oplossing al bedenken. Straks Lenny Kravitz Barbie, 4:15 in Free Willy.
1: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
2: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
4: Romomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
8: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
7: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
9: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
7: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met TPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de 2e etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
10: It's showtime. Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Ja.
1: Wim Oosterlink.
0: Melkkoeien geven meer melk per koe in Vlaanderen. Ik moet er even om bekomen. Laat me even gerust.

Phonic en Anger Never Dies. Tom uit Gent stuurt via de Willy app. Je bent van je melk, hè? Ja, dat is echt. Van dat nieuws over die koeien. Dus dat melkkoeien in Vlaanderen. Maar heb ik nu goed gehoord dat in Vlaanderen melkkoeien meer melk per koe geven of zoiets? Dat is zeer raar nieuws. Maar goed, inderdaad, van mijn melk ben ik van. Zeg, speciaal tv-nieuws, ook dat niet in nieuws had. Het gaat niet zo goed met de televisie. Er wordt minder en minder naar tv gekeken in het algemeen, in de wereld, bij ons ook. Maandag was een soort merkwaardig dieptepunt. Want ik lees dat hier online. Het was toen staking bij de VRT. Hè? Ze zetten dan zo'n pancarte op het scherm dat er een vakbondsactie is. Wel, de pancarte op VRT1, heet dat zo? VRT1, ja. Van 18:42, dus primetime, die 17 minuten in beeld was, heeft 165.284 kijkers gehaald. De 13e plaats in de kijkcijfers van de dag. 13. Dus de pancarte was het 13e best bekeken programma van alle programma's in Vlaanderen maandag. Zegt dat iets? Ik dacht het wel. Zometeen kan je de voorlaatste Barbie van Lenny Kravitz winnen. Je zal moeten raden welk lichaamsdeel ik wegbiep uit een plaat van Lenny Kravitz. We spelen zometeen in Free Willy. Eerst muziek van het Gentse Crooked Steps. Dit is nieuw, het heet Drag Racer.

0: Drag Racer van Crooked Steps. Toch een paar mensen die niet verbaasd zijn dat de pancarte van de vakbondsactie ongeveer even boeiend is als het gemiddelde andere tv-programma op dat uur. En dus in die zin niet verbazingwekkend dat het 13e best bekeken tv-programma van die dag was. Crooked Steps dus, nu is tijd voor Lenny...
1: Free Willy.
0: Lenny Kravitz heeft alles. God, Lenny Kravitz heeft nu ook een Barbiepop, een eigen Barbiepop, die echt schitterend uitziet. Helemaal Lenny zelf met zo'n kleren aan. We hebben een foto gemaakt, ik sta er ook bij per ongeluk, op de Instagram van Willy, moet maar eens checken. Unieke verzamelstukken, dat hoef ik je niet te vertellen. Hij kan er deze week op Willy elke dag één winnen hier in de avondspits, 4:15 bij mij. Wat moet je doen? Ik ga zo meteen een plaat van Lenny Kravitz draaien. En terwijl die plaat bezig is, ga ik één lichaamsdeel wegbiepen. Dus hij gaat een lichaamsdeel zingen en ik ga dat wegbiepen. Jij moet het lichaamsdeel sturen via de Willy app. Bijvoorbeeld, wat hebben we al gehad? Eyes of legs of arms of zo. Dat moet je sturen via de Willy app. Dus welk lichaamsdeel biep ik weg tijdens het nummer van Lenny Kravitz dat je nu gaat horen? Stuur dat lichaamsdeel via de Willy app. Zo maak je kans op een Lenny Kravitz Barbie. Klaar? Hier gaan we. Succes!

0: Lenny Kravitz met Mr. Cab Driver.
1: Free Willy.
0: Dag Silke uit Lummen. Goedemiddag Silke.
2: Goedemiddag.
0: Wat heb je gedaan vandaag? Niet gewerkt?
2: Ik heb vandaag gestudeerd. Ik ben naar school geweest.
0: Oh, goed zo. Les gehad echt. Wat studeer je, Silke? Wat doe je precies?
2: Ik studeer toegepaste psychologie.
0: Alright, goed. Silke, we hebben naar een nummer van Lenny Kravitz geluisterd. Een heel bekend nummer. Mr. Cab Driver. Welk lichaamsdeel heb ik weggebiept uit het nummer Mr. Cab Driver? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Silke?
2: Ik heb dreads gestuurd.
0: Wat is dreads? Wat zijn dat?
2: De dreadlocks.
0: Dreadlocks, hè? Dreads. We gaan even luisteren, Silke.

0: Hij houdt niet van dreadlocks. He thinks we're all crooks. Silke, jij wint de Barbie van Lenny Kravitz. Proficiat.
1: Oh, daar ben ik super blij mee.
0: Het is de voorlaatste. Wat ga je ermee doen? Wat doe je daarmee, Silke?
1: Ik ga hem een mooi plekje op mijn kamer geven.
0: Dat is goed.
1: Ik ga zeker een heel mooi plekje krijgen.
0: Ik voel dat hij daar heel gelukkig gaat zijn, de Lenny. Oké. Okay. Hey, proficiat. Morgen laatste kans op een Barbie van Lenny Kravitz. Silke, fijne avond. Succes met de studies. Tot de volgende.
1: Dank
0: je wel. Dag.
2: Stap af van je parkeerstress.
3: En u, mevrouw?
4: Ja?
3: Rijdt u die weg?
4: Nee, ik nee.
2: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
5: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
6: DSM Keuken.
5: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
7: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce and Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: Chocoladebruin
14: of karamelbruin.
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Them met I Can Only Give You Everything. Ik had het dus nog nooit gehoord. Deze plaat, ik had dat nog nooit. Ik zag het online staan. Weet je wie dit gesampled heeft? Allee, ja, ik wist het niet. Maar dit, hè? Dit, hoor je het? Ja. Ja. Ik wist dus niet, maar nu heb ik het door. Beck heeft dit volledig gesampled. In Devil's Haircut, dus voilà inderdaad. Hey, morgen je laatste kans op een Lenny Kravitz Barbie pop opnieuw een plaat. En een lichaamsdeel dat ik wegpiep. Je ziet welke lichaamsdelen ik nog in platen van de Lenny vind. Hey. Morgen 4:15 in Free.

Primal Scream met Rocks. Het is 17:30. Dit is de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis met straks muziek van Talking Heads en Eddie Vedder solo. En een merkwaardig verhaal over iemand die met zijn fiets gevallen is. Zoals ik onlangs. Eerst de Peppers. Dit heet Dark Necessity.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Wim Oosterlink.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze...

Clash was dat met Oh Yeah, It Was The Start Of The Summer. Tja, 14 voor 6. Ik ben onlangs zwaar met mijn fiets gevallen. Echt waar. Keihard naar beneden gedonderd op mijn fiets. Ik heb nog altijd zo wel wat hier en daar wat verwondingen. Maar het meeste is wel weg, is wel opgelost. Ik merk er nog weinig van. Misschien jij nog veel meer, maar ik toch niet. In Italië hebben ze net het volgende meegemaakt. Een jongen van 10 jaar viel 3 jaar geleden met zijn fiets. Beetje pijn, niks ernstigs. Maar plots, 3 jaar later, krijgt hij enorm veel last van pijn aan zijn been. Uiteindelijk doen de dokters een scan van zijn been om te zien wat er aan de hand is. En ontdekken ze dat een remhendel van zijn fiets, dus zo het dingetje waarmee je je rem naar voren duwt, je remhendel van je fiets, dat die op onverklaarbare wijze in zijn been is geraakt. Dat die voor de pijn heeft gezorgd. Het was de jongen al opgevallen dat zijn rem kapot was toen, maar die remhendel hadden ze nooit gevonden. Zat die dus in zijn been. 3 jaar lang. Benieuwd welk onderdeel van mijn fiets zo over 3 jaar in mijn lijf gaan terugvinden. Ja, zometeen Eddie Vedder solo bij Willy met een cover die hij maakte voor tv-serie The Bear een paar jaar geleden. Eerst Talking Heads met een nummer over die Italiaanse jongen. En over mij. Op onze fiets. Talking Heads. Slippery.

verder. Save it for later. Hopelijk vinden ze uw zadel niet terug op een ongewenste plek. Stuur verschillende mensen via de Willy app. Dank u voor het medeleven. Straks muziek van Linkin Park. Van de Amerikanen die vanavond een uitverkocht concert in Kortrijk spelen. En ik begin na het nieuws van 6 met Lust for Life van Iggy Pop.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
3: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
3: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
7: It's showtime.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterling.
9: Zeg, Buffalo Tom is in ons land. Ik draai ze straks eerst. Iggy Pop, Lust for Life. Goedenavond.

muziek van de groep Bad Eyes. Dat was Honey Bee, 6:12. Dit is de avondspits van Willy. Samen van het Wernerhuis is die nog tot 7:00. Tot Eppo Jansen aflost met zijn programma Fuzzbox. Morgen om 8:30 in de ochtend op Willy gaan Thomas en Sien bellen met Tom Baarman van Deus. Want die heeft een nieuwe single uit die ze morgen voor het eerst gaan laten horen. Kept Man heet de single, nieuwe single van Deus. Morgen Tom Baarman aan de lijn bij Thomas en Sien in de ochtend van Willy. Ik heb muziek voor jou van Linkin Park straks. Van de Amerikanen die vanavond in Kortrijk spelen. Een uitverkocht concert trouwens. En eerst Green Day. Dit heet Holiday.

Dankjewel voor Green Day, stuurt Luna uit Gent. Graag gedaan, Luna. Met echt waanzinnig veel plezier. Green Day met Holiday op Willy elke dag rond dit uur, 6:15. Pik ik er één concert van vanavond uit. Legendes. Vanavond in Depaar in Kortrijk. Depaar, dat is aan het zwembad. In Kortrijk zal het zwembad. Gisteren speelden ze in het Depot in Leuven. Vandaag dus in Kortrijk. Een uitverkocht concert van de Amerikanen van Buffalo Tom. Dit heet I'm Allowed.

0: Wat in die paar in Kortrijk, tweede dag in ons landconcert, is uitverkocht. Buffalo Tom, I'm Allowed.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Willy presents het najaar van Cube. Van vers talent tot alternatieve topacts in de concertzaal van de Kempen. Met binnenkort Lizard & Rosie Stewart, Portland, Stephen Waste, Black Box Revelation en nog veel meer. Live in Cube in Turnhout. Tickets en info. cubeconcerts.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

0: witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
2: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
3: Liedemannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
4: Oh.
3: En zijn visgrief.
4: Ah.
3: Waterskis.
4: Plezant.
3: Een pizzaoven.
4: Allee.
3: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
6: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier een fluitje van een cent.
5: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
7: Dats24.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
11: Ego Keukens.
10: Open deze zondag.
12: Eurodreams Droomcentrale.
13: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
12: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
13: Amai.
12: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
14: Eurodreams.
15: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Blue Eye uit België met Make a Living. Ik zei het al, ik draai nog Linkin Park. Dat zal zelfs niet al te lang meer duren. En straks vanaf 7 uur is Apple Janser met veel nieuwe muziek in Fuzzbox. Eerst The Gossip. Heavy.

0: Linkin Park en Heavy is the Crown. Even een update over de taart van Roos van Akker. Gisteren was Roos jarig, 50 jaar geworden. We hadden een gigantische, echt wel een gigantische taart voorzien. Het filmpje staat op de Instagram van Willy. Je moet maar eens checken. De vraag was, wat gebeurt er nu met de overs? Er was nog een beetje over. En heel wat discussie. Nu, uiteindelijk hebben we een mail gekregen van een bakker die zei van, nee, als mijn slagroom is, een dag staan dampen op de Willy-redactie, doet die taart weg. Dus update, de taart is opgeruimd. Zo, de foto ligt er nog, zo, maar de taart zelf, de slagroom en zo, is weg, is opgeruimd. Geen zorgen. Trouwens, Roos van Akker trakteert ook zelf voor haar verjaardag. Morgen.
1: Liefste Willys, Roos hier. Ik ben sinds kort een frisse vijftiger. Maar mijn kous is nog lang niet af. Daarom trakteer ik een hele week lang op Willy sokken.
2: Socks, drugs en rock'n'roll.
1: Luister deze week elke werkdag naar Roos van Akker en win een paar exclusieve Willy sokken.
3: Willy, music matters.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer, want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog voor jij kan denken,
8: ik heb gelijk geen energie,
7: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
13: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
15: Keukens op de...
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
18: Heurman, zet de puntjes op de O.
20: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
21: Wim Oosterlink.
22: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.

Everything But The Girl met Missing. Kwart voor zeven, woensdag 14 oktober. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. De pancarte op de VRT dat er een vakbondsactie was, was maandag het 13e best bekeken programma van de dag in Vlaanderen. Nummer 13, pancarte van de vakbondsactie. 2. Philippe en Mathilde hebben booggeschoten in Kazachstan. Gebooggeschoten. Enfin, ze vliegen vanavond terug naar België, zodat Philippe morgen aan president Zelensky van Oekraïne zijn paleis kan laten zien. En 3. Vandaag is Thomas Dolby jarig. Ken je die nog? Was ooit groot en bekend in de jaren 80. Hij is vandaag 68 jaar geworden. Dit is hem met een van zijn bekendste nummers. She blinded me with science. Thomas Dolby.

68 jaar vandaag geworden. Thomas Dolby, morgen je laatste kans om een Lenny Kravitz Barbie te winnen. Ik heb er vandaag een weggegeven, morgen de laatste. Je zal moeten raden welk lichaamsdeel ik wegbiep uit de plaat van Lenny Kravitz. Dus ik ga vanavond gelijk zot alle platen van Lenny Kravitz afluisteren op zoek naar lichaamsdelen. Bid voor mij. Morgen een nieuwe kans, 4:15 in Free Willy.

Arctic Monkeys, Are You Mine? Veel plezier met Apple Jansen. 2 uur lang is hij hier voor u met nieuwe muziek en wat extra's in Fuzzbox. En dit nog van mij, want woensdagavond en voor 1 keer alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys. Tot morgen!

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latre.
5: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar €10 miljard in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. €3-4 miljard al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
4: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
6: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
4: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
2: Music Matters.

Nieuwe week, nieuwe platen. Welkom bij Fuzzbox. Met vandaag nieuw werk van Teenage Fanclub, Tram House, Johnny Marr, Madras Salah, Ila en Bad Eyes. En straks doet Fontaine's EC het hier met de Next Level Popster Rosalia. Maar beginnen doen we met de gekkie

Knal, knal. Het startschot voor een nieuwe Fuzzbox werd gegeven door Fat Dog. Binnen 2 weken live in de Roma in Antwerpen. Je hoorde The Devil uit hun nieuwste album van Fat Dog. En ook de Brooklyn Buddies van Bodega zijn terug met een nieuw album en een nummer dat ruikt naar Jane's Addiction. Bodega en Slow Train.

Train van Bodega. En ja, dat is een cover van nog wel eentje van Bob Dylan. Het staat op een nieuwste plaat, All Inside the Aquarium, die vrijdag uitkwam. En ook de Limburgse Ila is terug. Motherland heet haar album en het verwijst naar haar Turkse roots. En die steekt ze op die plaat niet onder stoelen of banken. Ila en What I Need.

0: Fuzzbox. Eppo Jansen.
1: Boy, walk one.

de plaat Merch. M-U-R-C-H van Bad Eyes is al een dikke 3 weken uit en ligt sinds kort ook op mijn platenspeler. Dankjewel jongens, dit is een van mijn favoriete tracks van de plaat.

0: Gisteren deden ze nog de support van de Lemonheads en de Cactus in Brugge, Bad Eyes en het nummer Bam. Zo dadelijk heb ik hier de nieuwe single van Fontaine's DC samen met Rosalia.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Pas of wat?
3: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
6: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
5: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
6: Ja,
5: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
6: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
5: Oeh.
6: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
5: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
6: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
5: Oh.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Kop
9: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
6: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Victoryland and the ugliest girl on the beach. Onthoud die naam, Victoryland. Op 31 oktober is hij te zien op Lendwy Weekender in de Botaniek in Brussel. En toen ik vorige week deze nieuwe van Johnny Marr draaide, liet jullie me via de app weten dat hij wel heel erg begint te zingen als zijn oude maatje Morrissey. En ik kan jullie eigenlijk geen ongelijk geven. Vandaar ik hier de nieuwe single van Fontaine CC met Rosalia. Maar eerst dus Johnny Marr en Fire with Fire. Of is het Morrissey?

0: nu ook. Johnny Marr en Fire with Fire.
1: Willy. Music Matters.
0: Wordt weer een heerlijke primeur hier in Fuzzbox. De nieuwe Fontaines DC. Samen met de Portugese Rosalia. En samen kunnen die twee 7 AFAS Domes uitverkopen. En dit nummer, het zou wel eens de nieuwe Where the Wild Roses Grow kunnen worden. Nick Cave en Kylie. Crean en Rosalia. Of Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Een murder ballad als het ware. Fontaines DC, Where is Gone? Met Rosalia.

bloedmooi, zeggen ze dan. Fontaine CC samen met Rosalia. Dit is de derde song die de band loste uit hun nieuwe album Dopamine Chamber. Nog twee nachten slapen en hij ligt in de winkels. We gaan Down Under voor Radio Free Alice en hun nieuwste single Big Ideas. Daarop doet Rachel Brown van Water From Your Eyes mee. 11 november staan ze in een sold-out Botaniek. Radio Free Alice.

Mia Buttercup, waar ken ik dat weer van? De nieuwe single van de Radio Free Alice, Big Ideas. De band Star Moles brengt hun album Highway to Hell van eind vorig jaar opnieuw uit op het label Dead Oceans, waarop ook Phoebe Bridgers zit. Uit die plaat is dit Born Again. Een beetje aan Fleetwood Mac denken.

0: euro. Lunch Garden.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel op onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.

Man of Europe. Doet me soms ook een beetje denken aan Underworld op 33 toeren. Dit is de shoegaze meets indie rock van Baby Wave. En the scene is changing.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Music matters.

zo fijn dat Stijn Meuris het ook meteen in zijn Meurissy playlist gooide gisteren. Al Doyle van Hot Chip en LCD Sound System Solo en Hard Times in America.

Welkom terug bij Fuzzbox met in dit uur nog muziek van Teenage Fanclub, Tramhouse en Goblin Cock. En dat is een zijproject van Rob Crow van Pinback. En natuurlijk ook deze, die kan niet ontbreken, de nieuwe Madras Salag. Ribbon Factory heet die en voelt nog ierser aan dan een pint of Guinness. En ik lust deze wel, Madras Salag.

funky shit met grote vragen voor de kunstschool. How real is a real? En dan moet je de groepsnaam nog ontleden. Deze band heet Art Deco. Music Matters.

die Albini nog geleefd hebben, dan had hij deze plaat gegarandeerd in zijn studio opgenomen. American Motors hoorde je. En ze brengen hun nieuwe album Functional Music uit op 6 november. En daaruit hoorde je Marlboro Miles. Virgo Rising is dan een indie rockband uit Winnipeg, Canada. Nieuwe plaat heet Wishbone. Daaruit hoor je hier Cut My Knee. En dat kan pijn doen en dat hoor je ook een beetje.

Virgo Rising uit Canada en Cut My Knee. Do Not Dare to Dream heet de nieuwe plaat van Teenage Fanclub. En zaterdag staan ze in de Cactus in Brugge. Dit komt uit die nieuwe plaat. Over and Over.

Over en over hoor je I Do Not Dare To Dream, de nieuwe van Teenage Fanclub, Norman Blake & Co. Ze missen hier toch een beetje Jared Love, die vroeger met hen toch echt fantastische platen maken. Dit is een klein beetje saai, maar gaan ze toch maar live zien. Dan zijn ze steengoed hoor. Volgende week, zaterdag 24 oktober, in de Cactus in Brugge te zien, deze Teenage Fanclub. En dit is een van de rustigere nummers uit de nieuwe Tramhouse plaat, Blister. Spelen de Nederlanders binnenkort in ons land op 11 februari. De Bootstraat in Hasselt, 17 februari Trix in Antwerpen en 9 maart in het Wilde Westen in Kortrijk. Tramhouse, Sly Like Ever.

de heerlijke jankende gitaren van Tramhouse en Sly Like Ever. Een band die zich live helemaal op de kaart heeft gezet. En je dus zeker moet gaan zien als ze dit voorjaar in ons land spelen. Tramhouse dus en een nummer uit die nieuwe plaat, Blister, hoorde je.

Gale. Ze komen uit Bristol, de Britse industriestad die ons trip opgaf. Met artiesten als Tricky, Massive Attack en Portishead. Maar ook een band als Idols of een legende als de popgroep heeft er de stijl geleerd. Scales dikte mijn ogen alvast mee om in dat rijtje te staan. Van Scales hoorde je, even kijken, Spiral. En dit is Goblin Cock. Een nieuw project van Rob Crow die je vooral kan kennen als een van de leden van Pinback. Goeie nieuwe plaat gemaakt, Goblin Cock en On The Night You Left.

Amerikaanse Virga, een band die recent nog support speelde voor het Noisy Chat Pile. Hun website zeggen ze dat ze Prairie God spelen met eyeliner in galop door de prairie. Ik zie het zo voor me. Eindigen doen we met de Duitser Sascha Ring, oftewel Apparaat. Little Feet, live opgenomen in Berlijn. Net gereleased en nu op je radio. Apparaat.

0: Scott en Little Feet Live. Fuzzbox mag volgende week niet mee naar de Willy Escape in de Dolomieten. Maar ik zou me daar ook stierlijk vervelen zonder platenwinkels in de buurt. Doen jullie maar even zonder mij. Ik sprokkel nog wat nieuwe muziek tegen 27 oktober. Tot over 2 weken. Tot Fuzzbox.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Premier Bart De Wever schrapt de BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstellen. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029 zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latre.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een groot de rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
5: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft en een wagen die vol drugs zet. En de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
3: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ribdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
2: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoeking bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start, begin april, gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
4: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid is gewoon dramatisch.
2: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Music Matters.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Willy presents. Het najaar van Cube. Van vers talent tot alternatieve topacts. In de concertzaal van de Kempen. Met binnenkort Lizard & Rosie Stewart, Portland, Steve & Waste, Black Box Revelation en nog veel meer. Live in Cube, in Turnhout. Tickets en info, cubeconcerts.be.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
3: Hörman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hörman deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
3: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
2: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Onder hen zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
6: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
3: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
2: Oekraïens president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.